Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: gebeuren dan.
1: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
2: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
1: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
1: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: mee.
1: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen, door jouw ogen.
2: De grootste hits. Je hoort ze het hele weekend bij Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederland zelf al kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
1: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

0: 30 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. En Nederland elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

dikke die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh yeah.

0: ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
1: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh ja.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op

0: jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Ook op zondag de leukste muziek op jouw radio. Dit is Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL Alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donny Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hendricks, buitengewoon thuis, in een compleet beplantingsplan op maat.
5: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
4: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Pas op hoor, deze is heet.
10: Ja, wil er iemand nog wat drinken?
11: Ja, lekker.
9: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
11: En voor mij, man?
9: En een frisje voor jou.
11: Dank je.
9: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Pas je eindelijk het perfecte

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Lokaal kan een kortdurend buitje vallen, vooral in de ochtend en het begin van de middag. Bij een meest matige noordwestenwind wordt het ongeveer 17 graden. Vanavond is het droog met wolken en zon. De zon gaat pas rond 10 uur vanavond onder. Gedurende de nacht naar maandag trekken wolkenvelden vanaf de Noordzee over Flevoland en hieruit kan wat motregen vallen bij zo'n 12 graden. Maandag starten we met deze lage bewolking en kan er nog steeds een spat motregen vallen. In de loop van de middag breekt de bewolking open en maakt plaats voor zonneschijn. Bij een matige noordwestenwind loopt het kwik maandag op naar 17 of 18 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
4: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
9: Straks op de radio... De lekkerste muziek.
10: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 9 uur.
11: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Hendricks buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
14: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
13: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
18: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
20: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
21: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
22: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
21: Echt?
22: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
23: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Dit is Flevoland.
25: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is er een afwisseling van wolkvelden en zonnige perioden. Lokaal kan een kortdurend buitje vallen, vooral in de ochtend en het begin van de middag. Bij een meest matige noordwestenwind wordt het ongeveer 17 graden. Vanavond is het droog met wolken en zon. De zon gaat pas rond 10 uur vanavond onder. Gedurende de nacht naar maandag trekken wolkenvelden vanaf de Noordzee over Flevoland en hieruit kan wat motregen vallen bij zo'n 12 graden. Maandag starten we met deze lage bewolking en kan er nog steeds een spat motregen vallen. In de loop van de middag breekt de bewolking open en maakt plaats voor zonneschijn. Bij een matige noordwestenwind loopt het kwik maandag op naar 17 of 18 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam, ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
1: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Ik heb mensen pijn.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks Bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
6: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
10: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 10 uur.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
15: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
16: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
21: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Dit is Flevoland.
23: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

Wat weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is er een afwisseling van wolkvelden en zonnige perioden. Lokaal kan een kortdurend buitje vallen, vooral in de ochtend en het begin van de middag. Bij een meest matige noordwestenwind wordt het ongeveer 17 graden. Vanavond is het droog met wolken en zon. De zon gaat pas rond 10 uur vanavond onder. Gedurende de nacht naar maandag trekken wolkenvelden vanaf de Noordzee over Flevoland en hieruit kan wat motregen vallen bij zo'n 12 graden. Maandag starten we met deze lage bewolking en kan er nog steeds een spat motregen vallen. In de loop van de middag breekt de bewolking open en maakt plaats voor zonneschijn. Bij een matige noordwestenwind loopt het kwik maandag op naar 17 of 18 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: Bye.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
3: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Dit is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, twee bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
8: Por favor.
7: Proost. Proost.
10: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Straks op de radio de lekkerste muziek.
16: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 11 uur.
17: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam in de regio op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
19: Dit is een uittip.
20: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
19: Dit was een uittip.
2: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
24: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
25: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
16: Dit is Flevoland.
15: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: morgen het weer in Flevoland. Vandaag is er een afwisseling van wolkvelden en zonnige perioden. Lokaal kan een kortdurend buitje vallen, vooral in de ochtend en het begin van de middag. Bij een meest matige noordwestenwind wordt het ongeveer 17 graden. Vanavond is het droog met wolken en zon. De zon gaat pas rond 10 uur vanavond onder. Gedurende de nacht naar maandag trekken wolkenvelden vanaf de Noordzee over Flevoland en hieruit kan wat motregen vallen bij zo'n 12 graden. Maandag starten we met deze lage bewolking en kan er nog steeds een spat motregen vallen. In de loop van de middag breekt de bewolking open en maakt plaats voor zonneschijn. Bij een matige noordwestenwind loopt het kwik maandag op naar 17 of 18 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam, ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
1: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.
3: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X. Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
2: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
3: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
6: Straks op de radio, adres onbekend.
7: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 12 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd en het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopte via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
11: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
13: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
15: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
16: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
17: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Dit is Flevoland.
6: Tot 2 uur, adres onbekend.

0: is onbekend.
1: Ja, we mogen weer. Goedemiddag allemaal. Dankjewel. Uit het oog, maar niet uit het hart. Ja, ja, we hebben hier iemand die veel mensen heeft gereanimeerd. Hij heeft daar zijn levenswerk van gemaakt, terwijl hij zelf pas 25 jaar oud is. Op steeds meer plekken hangt zo'n kastje met een automatische defibrillator, zo'n AED. Stef Hoordijk, wat heb jij nou gedaan? Jij ontwikkelde er eentje in het klein, op pocketformaat?
2: Ja, de pocket-AED inderdaad. Een broekzak-AED die zo klein is dat je hem makkelijk in je tas of zelfs in je broekzak mee kan nemen.
1: Hoe kwam je daarop?
2: Nou, dat is ooit ontstaan door een eerste reanimatie die ik deed. En waarbij ik een AED moest gaan halen. En daarna helaas veel andere reanimaties deed. Waarbij ik merkte dat het soms best lang kan duren. Ja. En dat zo'n ding eigenlijk dichterbij moet zijn.
1: Ja, en daar komt dus nu een zoektocht van.
2: Ja, ja, klopt. Want toen gebeurde het ineens september 2025. Exact 7 jaar na mijn allereerste reanimatie. Vond er nog eentje plaats op een vliegveld. Waar ik samen met mijn beste vriend Rijk... Ja. Was.
1: Ja, je hebt hem ook meegenomen, Rijk Giels.
2: Ja, en Rijk zag het eigenlijk gebeuren, hè? Want, wat gebeurde er?
3: Nou, het begon eigenlijk al, we hadden gelijk vertraging. Dus we moesten 6 uur lang op JFK rondlopen.
1: New York.
3: New York inderdaad. En wij lopen langs en we zitten in een gesprek en ik kijk Stef aan. En in mijn linker ooghoek zie ik ineens een meneer buiten bewustzijn. Dus ik tik Stef direct aan van, Stef, kijk rechts van je, zakt hier een meneer in elkaar.
2: Ja. Ja, en dat was enorm schrikken natuurlijk. Ja. Dus voor mij iets wat ik helaas wel eens heb meegemaakt dus.
1: Maar dus, zo te horen blijf jij dan rustig en jij vertelt het.
3: Ja, het was wel even. Het was voor mij sowieso de eerste keer dat ik zoiets zag. Ja. Dus ik was wel gelijk van we moeten iets doen. En voordat ik het wist, stond Stef al bij die meneer. En sprong hij er eigenlijk gelijk op af.
1: Met zijn pocket AED.
3: Met zijn pocket AED.
2: Ja, die gaf Rijk aan. Want ik zei, pak even de pocket uit de tas. Want ja, ik had mijn rugzak bij, maar hij had de koffer, zeg maar, zo van bewaakt. Dus hij gaf snel die AED aan.
1: En begin je dan meteen te reanimeren?
2: Ja, daar gaat niet veel tijd overheen. Je kijkt of dat iemand wakker te krijgen is. Dat was niet zo. En of dat hij ademde. Nou, dat duurt 10 seconden. En hij ademde niet normaal. Dus dan ga je reanimeren tot het tegendeel bewezen is.
1: En ging dat?
2: Bleek ook zo. Ja, en toen snel dus die AED aangesloten. Want hij ademde niet. En daar dus heel snel kunnen opstarten. Maar ja, toen zijn we 21 minuten lang met die meneer bezig geweest voordat de ambulance het overnam. Want die deed er heel lang over. Ja.
1: 21 minuten?
2: Ja.
1: Sta je daar? Maar er stonden natuurlijk 100 man om je heen. Want iedereen komt natuurlijk aangerend.
2: Ja, er kwam allerlei hulp inderdaad uit allerlei hoeken. Stewardessen, mensen die daar omheen stonden. Maar dat begon wel een beetje op gang te komen. Maar wij hebben samen met twee mensen uit Engeland en Amerika heel lang aan die meneer gewerkt.
1: Ja.
2: En toen nam de ambulance het over en hij ging al reanimerend naar het ziekenhuis. Ja. En toen bleek dat hij een Nederlands paspoort had.
1: Hoe weet je dat?
2: Ja, nou, jij zag dat.
3: Ja, ik stond voornamelijk op de achtergrond. En er kwamen natuurlijk heel veel politieagenten naar mij toe. Ook van wat is er precies gebeurd. Dus ik had vooral het verhaal verteld. En ik zie dat die meneer reisde dus helemaal alleen. En ik zie de politie door zijn tas kijken. En ik zie ineens een Nederlands paspoort voorbij komen. Dus ik tik Stef aan van Stef, hij is een Nederlander.
2: Ja.
3: Dus,
2: precies.
1: En verder is het nooit gekomen. Jullie zijn er nooit achter gekomen wie dat was.
2: Ja, toen dachten wij van, joh, als we dan weten wie het is, dan kunnen wij misschien nog iets makkelijker een lijntje leggen of zo. Dat was eigenlijk ook wel wat we gelijk dachten. Maar die agent die zei, no, privacy.
1: Ja.
2: En toen was die meneer was weg. Dat paspoort was weg. En wat wij ons eigenlijk afvragen is, natuurlijk heeft hij het overleefd.
1: Ja.
2: En dat hopen we van harte. Maar ook als dat niet zo is, dan heeft zijn familie een kist thuis gekregen zonder een verhaal. Met papa, man, vader, oom, opa. Het zou allemaal kunnen.
1: Ja, dat verhaal staat hier. En jij hebt die man 20 minuten, ik wil niet zeggen aangekeken, je zat er bovenop, letterlijk.
2: Ja, ik heb hem een groot deel van die tijd, heb zijn hoofd in mijn handen gehad, zeg maar, om...
1: Beschrijf dat hoofd.
2: Ja, het was echt, ik zou bijna zeggen, echt een Nederlander. He, echt een Hollandse meneer. Ik denk dat hij een jaar of 60 oud was. Hij had een bril op, hij had blond haar.
3: Beetje krulachtig.
2: Ja, een beetje krulachtig haar. Ja. En hij had... verder geen baard of zo.
3: Nee,
2: hè? Het was gewoon, echt een Hollander. Ja.
1: Ja. Wie is hij? Wie was hij? Ja. Moet je dat dan ook bij zeggen? Het was 8 september 2025. John F. Kennedy vliegveld in New York.
2: Ja, in New York.
1: Hij ging er vandoor. Jullie konden niet mee. En jullie gingen er ook vandoor. Jullie stapten waarschijnlijk in je eigen vliegtuig naar Nederland.
3: Een half uur later zaten we in onze vlucht naar Orlando. Ja.
1: 0800 30 30 300 of zoeken het adresonbekend.nl voor deze man nog zonder naam.

0: De Logical Song van Supertramp. Is er al gebeld voor de man uit Amerika? Nee.
1: Uiteindelijk gaat hij toch nog zoeken. Harry wordt begin volgend jaar 80. Hij heeft 2 zonen en een dochter, maar mogelijk is dat niet alles. Toen hij 30 was, kwam een meisje op zijn pad. Francisca Dekkers uit Bussum. Er ontstond een relatie. Zij heeft ook een tijdje bij hem gewoond, maar dat hield op. Ze was jong voor hem. Francisca keerde terug naar het Gooi en ze liet onvergetelijke laatste woorden bij Harry achter.
0: Zeg Harry, wat waren die laatste woorden?
2: Min of meer dat ze zwanger was en van mij.
0: Min of meer?
2: Ja.
0: Hoe formuleerde ze dat?
2: Nou, zo ongeveer als ik het heb gezegd.
0: Ja. Dus mogelijk, Harry, ben ik zwanger van je?
2: Nou, niet mogelijk. Ze heeft gewoon gezegd van, ik ben zwanger en het is van jou. Dus.
0: En zo gingen jullie uit elkaar?
2: Ja, dat denk ik wel. Later zijn we dus nog wel, toen ze weer in Bussum was, hebben we vaker nog afgesproken in Hilversum.
0: En zag je er dus steeds zwangerder worden?
2: En dan zagen we, nou eigenlijk niet, nee.
0: Wow.
2: Nee.
0: En hoe dus is dat afgelopen? Heb je ooit geweten of er een kind geboren is?
2: Nee, dat weet ik niet.
0: Maar dat is toch heel onbevredigend?
2: Vandaar mijn vraag, denk ik.
0: Ja, maar wel laat, want je bent nu bijna 80.
2: Ja. Dat wel.
0: Dus misschien heb jij een kind gekregen in 1978 en dat kind...
2: Heel misschien, ja.
0: ...zal nu 48 jaar ongeveer zijn.
2: Ja, dat denk ik.
0: Wat heb je daarmee gedaan met die gedachte?
2: Ja, niks eigenlijk. Maar de laatste tijd dacht ik er... Tenminste, ik dacht aan haar. Nog een eis aan die zwangerschap, maar... Die komt zo weer te sprake, dus ja.
0: Zou het ook je oudste kind zijn?
2: Nee, mijn jongste, of mijn oudste is van 73. Ik zat toen wel in een andere periode als daarvoor. Ik was technisch tekenaar op een ingenieursbureau. En daarna was ik ook getrouwd en gescheiden. En we rijden het huis uit en denk je van, je krijgt een nieuw huis. Nou nee, je staat letterlijk en figuurlijk op straat. Ja, en die situatie, en dan iets later nog, hebben wij elkaar ontmoet eigenlijk.
0: Ja, dus niet in je beste omstandigheden.
2: Nee, dat is niet, nee. Uiteraard niet, nee. Nee.
0: Nee.
2: Hey, nee, ja, je gaat ook drinken en zo. En,
0: dus heb jij wel weer de discipline in het leven teruggevonden?
2: Nou, gelijk daarna eigenlijk al. 78, 79 waren alweer anders dan 77.
0: Mm-hmm.
2: Ja, gelukkig wel.
0: Stel nou dat je het destijds wel op orde had gehad. Hadden jij en zij, Francisca, meer kans gemaakt dan?
2: Ja, dat denk ik wel. Voor zover ik weet waren we vooral verliefd op elkaar, ja.
0: En waar is dat begonnen?
2: Dat weet ik niet meer. Ik denk in de kroeg. In Den Haag uiteraard allemaal.
0: Ja. Kom jij Den Haag ooit uit?
2: Nee. Nee, ik heb sinds 1974 ben ik Den Haag niet meer uit geweest.
0: Waarom is dat?
2: Angststoornis.
0: Ach.
2: Ja, mijn dochter woont in Zoetermeer in een gloednieuw huis. Maar dat zal ik niet zien. Nou ja, op foto's.
0: Ja. Dus jij hebt Francisca uit Bussum nooit in Bussum gezien?
2: Nou, toen de tijd had ik wel de dappere schoenen aangetrokken. En met hulp van Diazepam. En een biertje. Ja, dan kom je nog redelijk ergens.
0: Ja, want zo ben je ook in de nagesprekken terechtgekomen wat je vertelde in Hilversum bijvoorbeeld.
2: Denk het.
0: Ja.
2: Denk het. Ja.
0: Maar zij kwam dus wel bij jou in Den Haag. Dat moet wel.
2: Ja, uiteraard. Ze heeft ook al die tijd een paar maanden bij me gewoond.
0: Heeft dat lang geduurd tussen jullie?
2: Een krap half jaar, denk ik. Want die ouders, die wisten helemaal niks. En alleen dat ze in Den Haag zat. En voor de rest wisten ze niks natuurlijk. Mm-hmm. Dus ja.
3: Ja, dus ja. Na een half jaar ging Franziska Dekkers terug naar huis. Terug naar Bussum kreeg zij in 1978 een kind. Daar staat een vraagteken.

0: Grote zondagmiddag terug naar de kust. Maggie McNeil inspireerde Saskia Noord tot een thriller die ook Terug naar de kust heet. Verliet Franziska Dekkers uit Bussum zwanger haar vriend Harry uit Den Haag. Nou, Harry zelf, hoe ging het verder met haar?
1: Weet ik niet. Ik weet helemaal niks meer verder. Ze is volgens de verhalen van Facebook, heb ik één keer met iemand contact gehad. En is ze getrouwd met de uitbater of de eigenaar van de Café de Bollepel.
2: In Bussum?
1: Maar, ja, in Bussum. Maar dat bestaat niet meer. Tenminste, dat café geloof ik nog wel, maar dat heet anders. En misschien denkt hij dat het kind van hem is.
2: En dat kan ook zomaar zo zijn, toch? Of niet?
1: Ja.
2: Weten jouw kinderen hiervan?
1: Nee, niemand. Alleen ik.
2: Ja.
1: En nu de halve wereld.
2: Ja.
1: Half Nederland.
2: Vind je dat niet link, dat ook je kinderen dit kunnen horen?
1: Nee, ik denk dat ze wel weten hoe de vader in elkaar zit.
2: Hoe zit hun vader in elkaar?
1: Nou, toen de tijd was het een losgeslagen bende, wil ik niet zeggen. Maar om nou te zeggen dat ik netjes op het rechte pad was, is ook weer een ander verhaal.
2: Had je wel een kind met haar willen delen?
1: Jawel. Ja, toen de tijd zeker wel.
2: Dus als de geborene uit 1978 dit hoort,
1: denk het.
2: Mag die best bij Harry Hagedoorn op de stoep staan in Den Haag?
1: Ja hoor, tuurlijk. En op de een of andere manier, en ik weet ook niet waarom, en ik heb er ook geen reden voor, denk ik wel dat het een meisje is, maar begotten als ik het weet.
2: Wat zou je na al die jaren tegen Franziska willen zeggen?
1: Ja, eigenlijk hoe het met haar gaat. Ik hoop dat het gewoon hartstikke goed met haar gaat. Ja, dat ze gewoon achteraf nog een leuk leven heeft gehad. En of ze inderdaad een kind heeft gehad natuurlijk. Maar ja, of het van mij is, dat blijft natuurlijk de grote vraag. Maar ja, DNA tegenwoordig, dan heb je het zo uitgezocht.
2: Zou je dat wel willen?
1: Ja hoor, totaal geen punt.
2: Nou lopen we wel een beetje op de troepen vooruit, hè?
1: Ja, natuurlijk. Want we vergeten nog een ijs of er een kind is.
2: Nee, zo zijn we wel weer rond. Harry, het is tijd om verder te kijken op naar de zoekbrigade. Op naar Emily de Boer.
3: Ja, en dan is het natuurlijk best precair om te gaan zoeken op die naam Franziska Dekkers. We benaderen de zoektocht dan ook voorzichtig. Met een zoektocht als deze hoop je wel dat het verhaal herkend wordt en dat de luisteraar ook durf heeft om op te bellen. En ik kan je zeggen, Harry, er is wel meteen gebeld door een oplettende luisteraar op 0800 30 30 300. Die zegt het volgende. Bij mij om de hoek in Bussum woont of woonde Siska Dekkers. Ze heeft bij mij op de ministerpark MAVO in Naarden gezeten. En ze was altijd te vinden in de Pollepel op de Kapelstraat in Bussum. Ik weet niet of ik goed zit, maar wie weet. Nou, dat is meteen wel heel spannend, hè?
1: Ja, dat klopt in ieder geval wel.
3: Ja,

0: Dat is wat jij ook zegt, de pollepel daar in Bussum. Wij gaan in gesprek met deze beller. We gaan dan kijken of we dichterbij zouden kunnen komen. Dus ja, Harry, heb je even, want dan zou ik zeggen straks meer.
1: Ja hoor.
0: Goed zo. En voor iedereen die nu luistert en denkt, dit zegt mij ook iets. De lijnen blijven open over en voor Franziska Dekkers. 0800 30 30 300.

0: Curtis Mayfield. Move on up. De originele versie is 9 minuten lang. Dat kan bij ons niet. Want de nieuwste verhalen, de nieuwe verhalen, die stromen binnen.
1: Word ik gezocht?
0: En ontwikkeling in een zoektocht die hier al 5 weken meegaat. Martin heeft een donkere uitstraling. Hoopt dat hij de zoon is van een Braziliaanse voetballer. Moedersnaam, die weet hij wel. Marta Martens. Zij was 15 toen ze in 1971 beviel van hem. Ze heeft hem moeten afstaan aan een lieve familie in Rijnsburg. En hij heeft zijn moeder mogelijk wel eens gezien.
2: We gingen vroeger altijd naar de dierentuin in Wassenaar. En ik hoorde later van mijn ouders dat ze daar afspraken met haar. Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was. Die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik in het speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan. Maar ze hebben ons nooit ontmoet om naar ons toe te komen.
3: Martin went inmiddels aan slecht nieuws. Zijn moeder Marta Martens overleed in 2009. Maar hij wil toch graag meer over moeders leven weten. Ze trouwde met Johannes Hitsert, geboren op 2 augustus 1953. En ze woonde haar hele leven in Den Haag. Het laatste adres was inderdaad de Van Diemenstraat 118. En er moet een stiefzus zijn van moeder. Catharina Martens heet zij. Zij is geboren op 30 mei 1947.
0: Jij wordt hier even beminnelijk en innemend in één zin genoemd. Oudje Thomasoa uit Marum. Geert, jouw directeur van het kantoor van een Amsterdamse verzekeraar in Groningen, is degene die jou zo roemt. Jij was jong. Eind jaren 70 was je 19 jaar. Hij heeft veel van jou geleerd in de tijd van de Molukse treinkapingen. Jij kon goed uitleggen zonder meteen fanatiek te worden.
3: Haar ouders kwamen ook van de Molukken. Oudje Thomasoa zal nu zelf 70 jaar oud zijn. Het gezin had veel contact met de Molukse gemeenschap in het Groningse Marum. Oudje was actief bij de Molukse Evangelische Kerk. Zij deed de inkopen voor de doopdiensten daar in de buurt. En ze werkte zeker in 1979 nog bij een verzekeringskantoor.
0: Twee vrouwen verkleed als cowgirls met kleine stokpaardjes in de hand. Jullie vierden carnaval in Den Bosch. Die dagen oeteldonk. Het was dinsdag 17 februari. En jullie plakten zomaar stickers met hartjes op mensen. Liepen vrolijk door dat café De Palm. De oudste hield stil bij Rob. Jullie hielden elkaar stevig vast. En voor deze Rob is het nu nog carnaval.
4: Ik werd de volgende morgen wakker. En ik zag mezelf met haar al op vakantie. En om je even een idee te geven van, ik ben mezelf aan het voorbereiden om naar het nieuwe Egyptisch Museum te gaan in Cairo. En vanaf dat moment, dus na dinsdag carnaval, denk ik van ja, eigenlijk wil ik daar helemaal niet alleen naartoe.
3: Ja, Rob vindt dat zelf ook ver gaan hoor. Hij heeft dat anders nooit. Wie voelt zich aangesproken? Het waren twee vrouwen met zwart-bonte cowboyhoeden. In hun hand dus een stokpaardje. De oudste van de twee was een jaar of 60. Was het moeder en dochter, vraagt hij zich af. Navraag bij Café De Palm in Den Bosch leerde dat ze mogelijk uit Amsterdam kwamen.
1: Word ik gezocht?
5: 0800 30 30 300.

0: Is She Really Going Out With Him? Joe Jackson op zijn schitterende debuutalbum Look Sharp.
1: Keuzes die destijds zijn gemaakt werken nog steeds door in onze familie. Het begon met mijn oma Grietje, die de liefde van haar leven verloor in de oorlog. En toen als dienstmeisje ging werken bij mijn opa, Hendrik Tieben. Al snel was ze weg bij hem omdat ze zwanger was. Mijn moeder, ook een Grietje, werd geboren. Opa Hendrik bleef altijd een onbekende voor ons.
0: Hier, Grietjes en Greetjes, heb jij je oma gekend? Greetje Nijboer?
2: Ja, mijn oma heb ik jaren gekend. Wij gingen er altijd op visite. Ik heb daar wel gelogeerd. Zij is 89 jaar geworden. Ze is in 2003 overleden.
0: En zij is dus in de oorlog weduwe geworden?
2: Zij is met de liefde van haar leven getrouwd, Gerrit Kuipers. Getrouwd op 18 mei 1940. Dus de oorlog was net aan de gang. Zij waren heel gelukkig met z'n tweeën. 27 juli 1943 was er een bombardement waar Gerrit toen vermist is geraakt. Hij is pas dagen later gevonden. Dus toen was oma al heel jong weduwe.
0: En toen is oma in al haar verdriet gaan werken bij deze Hendrik Tieben?
2: Hendrik was weduwe geworden. Hij heeft zijn vrouw verloren aan kanker. Ook in 1943 en bleef achter met 12 kinderen.
0: 12 kinderen?
2: 12 kinderen, dus ja, er was wel een vrouwenhand nodig.
0: Ja.
2: Ja.
0: En werd er toen wat tussen Hendrik en jouw oma?
2: Zij hebben wel gemeenschap gehad. En daar ontstond een zwangerschap uit. En dat was mijn moeder.
0: Ja. En wilde ze die zwangerschap delen met Hendrik?
2: Nee, ik heb later, heel veel jaren later, een brief gelezen die mijn oma aan haar kinderen had geschreven. Want die waren benieuwd wat er vroeger allemaal gebeurd was. En daarin schreef zij: ik wil mij niet bekeren tot de katholieke kerk. En daarom ben ik niet met Hendrik getrouwd, maar heb ik het huis verlaten.
0: Wat is ze gaan doen?
2: Zij is naar haar ouders gegaan, omdat ze natuurlijk in verwachting was en had onderdak nodig. Haar ouders hebben haar dat onderdak geweigerd, omdat dat toch wel een grote schande was. Oma was jong weduwe geworden en dan al in verwachting van een andere man. En zij komt terecht bij haar oudste zus.
0: Haar dochter is jouw moeder, ook een Grietje. Die is dus geboren nog in de oorlog in 1944.
2: Klopt, ja.
0: Heeft zij haar vader, dus jouw opa Hendrik, ooit gezien?
2: Nee, er is nooit contact geweest. Ik weet wel, en ik denk dat ik zelf een jaar of 15, 16 ben geweest, dat mijn ouders op zoek zijn gegaan Hendrik. Maar toen was hij al overleden.
0: Nou, we kunnen wel vaststellen dat jouw moeder op deze manier niet uit liefde is geboren.
2: Nee, dat klopt. Ja. En dat is eigenlijk ook wel een thema wat door heeft gewerkt in haar leven. Het niet gezien en niet gehoord mogen voelen. Toen oma aan het werk was, zij nam de baby mee. Maar de baby mocht niet huilen, moest onderin het souterrain blijven terwijl oma aan het werk was. En natuurlijk ook de grote schande die er was. Een buitenechtelijk kind zijnde was in die tijd natuurlijk heel verdrietig en heel moeilijk.
0: Ja, en jij geeft ook aan, dingen werken door, want jouw oma heeft het natuurlijk moeilijk gehad op deze manier. Jouw moeder ook. Wat voor moeder had jij?
2: Op zich wel een lieve moeder, maar heel teruggetrokken. Laatste jaren hebben we geen contact gehad, ook al heb ik dat verschillende keren toch wel geprobeerd. Maar zij trok zich terug, toch wel in het verleden.
0: En de vraag is vandaag, wat herleiden we nog tot die onbekende, maar wel invloedrijke opa Hendrik Tieben? Zoek je zijn 12 kinderen?
2: Ik ben eigenlijk op zoek naar informatie over Hendrik Tieben. En dan kom je natuurlijk bij de 12 kinderen uit, waarvan verschillende kinderen zijn overleden. Maar die kinderen hebben wel weer kinderen gekregen.
0: Heb jij zelf ook kinderen gekregen?
2: Ja, ik heb zelf ook kinderen. Een zoon en een dochter.
0: Zie je hen nog?
2: De relatie is niet zoals ik het graag zou zien.
0: Is daar toch weer een geschiedenis die zich herhaalt?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Het is heel duidelijk dat ik die erfenis zelf ook met me meedraag.
0: De erfenis van oma Grietje. En wie draagt de erfenis van opa Hendrik? Zo is het voluit. Tieben 0800 30 30 300 is gratis, maar nooit voor niets.

0: Adres onbekend met de baby's. Isn't it time? Greetje uit Drouwen, Drenthe, vertelt om zich heen over oma Grietje, die nog in rouw zwanger raakte van Hendrik Tieben, een man bij wie ze in de kost was in Barnflair. Dat ligt tegen Drenthe aan. En bij wie ze ook snel weg was. Wat merkte jij als kleindochter aan haar?
1: Een rustige vrouw. Vrouw van weinig woorden. Niet op de voorgrond. Als meisje heb ik er ook wel gezien als een stugge vrouw. Maar als je dan ouder wordt en het verhaal erachter kent, dan begrijp je ook wel waarom ze niet een vlotte oma kon zijn.
0: Ja. Vertelde ze wel eens wat over Hendrik?
1: Nooit.
0: Tegen niemand?
1: Nee. Als het 1944 is en je bent in verwachting, dat is een grote schande. Een grotere schande kun je waarschijnlijk niet bedenken.
0: Kom je als kleindochter van deze oma bij misschien wel de kleinkinderen van opa Hendrik. Zijn leven begon in 1893 op de grens bij Laudermarken. Ja. Waar eindigde het?
1: Hij is overleden in Emmen. In het schepenziekenhuis. Op 86-jarige leeftijd. En ik heb dit gehoord van een kleinzoon. Dus een halfneef van mij. Die vertelde dat hij goed contact had met opa. En dat opa op de Brommer of in Emmen was. En daar reed hij achter op een stilstaande auto. Dus het was een hele sterke man. En als dit ongeluk niet was gebeurd, was hij waarschijnlijk nog veel ouder geworden.
0: Ja, want hij is nu 86 geworden.
1: Ja.
0: En ik heb nog een aantal namen. Je stuurde ons een hele lijst. Zijn eerste vrouw was Maria Thekla. Ja. Stierf in de oorlog, 1943. En 5 jaar later was zijn tweede vrouw Jeltje Genee.
1: En wat wel een grappig verhaal is, dat Jeltje werd door de pastoor gehaald vanuit Workum. Achter op de Brommer werd ze meegenomen naar Hendrik en zij trouwden samen.
0: Ja, en toen werd zij stiefmoeder van die 12 kinderen.
1: Alle kinderen, ja. Dus het is eigenlijk, denk ik, ook heel mooi als het zou lukken dat ik die jongens spreek. Waarschijnlijk zijn dat jongens van Bernard, van kind nummer 2. Want die jongens zijn natuurlijk ook de oudste kleinkinderen. Dus die zullen het meest van hun opa nog weten. En ik hoop eigenlijk dat ik achter Ria kom. Ria zou nog ergens in de provincie Groningen wonen. Dus dat zou wel heel mooi zijn.
0: Dat zou het. Ik zit intussen te bladeren hier. Ria moet een dochter zijn van Hendriks derde kind Anna, Dina en van Frederik Dijkstra staat hier. En dan dus de kinderen van nummer 2 Bernard Tiebe. Amy, we zoeken hoe dan ook in het noorden.
2: Ja, en met een enorme stamboom zoeken naar al die kleinkinderen. Want de zoekbrigade ontdekte al, en ik weet niet of jij dit weet, Greetje, maar dat geen van die 12 kinderen van Hendrik Tiebe nog leeft. We zien 4 jaar geleden overleed een van de oudste zoons van Hendrik. Dat was Jan. En daarom zoeken we nu naar de kleinkinderen, die hopelijk ook hun opa goed gekend hebben en dus over hem zouden kunnen vertellen vandaag. Jij zoekt vandaag een beeld van deze man over hoe die was, hoe die leefde. En wij verzamelen alle verhalen en anekdotes over hem op 0800 30 30 300. Dus laten mensen bellen. In die familie Tiebe, immens grote familie, zie je inderdaad 12 kinderen. Maar je kunt je alleen al voorstellen hoeveel kleinkinderen daar wel niet uit voortgekomen zijn. Ik ben gestopt met tellen. Jij misschien ook wel, want het zijn er te veel. Het mooie is dan wel dat het vandaag zeker wel zou moeten lukken om één van die velen te spreken te krijgen. We hebben een spoor nu naar de kinderen en kleinkinderen van Annie Tieben. Dat is een van de dochters van Hendrik. Er gaat nu een lijn naar, voor jou niet zo ver weg, Emmen, waar een achterkleindochter in een dierenkliniek werkt. Daarover straks meer. En alle informatie is welkom over Hendrik Tiebe op 0800 30 30 300 of zoeken het adres onbekend.nl.

0: Ja, er gebeurt gelukkig veel. Er wordt weer heen en weer gerend hier tijdens Cher en de Gypsies, Tramps en Thieves. Wij zoeken het nageslacht van een onbekende opa die er ook niet meer is. Opa Hendrik Tieben, Amy.
1: Ja, we zitten behoorlijk in die familie Tiebe inmiddels. Ik zei al, in Emmen, daar werkt een achterkleindochter van Hendrik Tiebe. En die heeft het al in de familie-app gezet. En daar gaat het verhaal dus rond. En zo verspreidt het zich door het hele land. Dit is Monique.
2: Ja, voor mij heb ik een opa Tieben.
1: Jij hebt een opa Tieben.
2: Denk ik. Maar ik heb mijn opa en oma nog nooit gekend. Die zijn vroeg overleden.
1: Ja,
2: dus
1: precies.
2: Volgens mij was er ergens een opa Tieben.
1: Er was zeker ergens een opa Tieben, namelijk in Barnflair. Wat weet ze ervan?
2: Ik ben natuurlijk ook niet een van de oudste. Ik ben een van de kleinkinderen.
1: Ja,
2: ik,
1: exact.
2: Ik ga kijken wat ik voor je kan betekenen.
1: Ja, Monique verwijst weer door naar haar vader, Marcel Tieben. Want Hendrik was zijn opa.
3: Ik ken hem trouwens wel heel goed. Voor de geest halen hoor, want het is echt het was echt een schat van een man.
1: Oh ja?
3: Ja, het was zo. Als ik hem heb, zoals ik hem ken nog in mijn herinneringen, was het iemand die, hij kwam regelmatig bij ons thuis. Dat was hij heel vaak. En het was, we waren altijd aan het kaarten. Dus het was echt een man die altijd grapjes, altijd lollig, altijd humor, altijd vrolijk. Het was een hele innoverende man. Maar ja, het is niet iemand waar ik me kan herinneren echt gesprek of zo gevoerd. Daarvoor is dan het verschil te groot in leeftijd geweest.
1: Ja, er waren veel generaties Tieben met zoveel kinderen. Marcel raadt ons aan contact op te nemen met Thea Tieben, zijn zus. Zij is een van de oudere kleinkinderen die alles weet van die familie Tieben en ook van Hendrik Tieben. Wordt vervolgd dus, Greetje?
4: Moet ik reageren?
1: Ja, je mag zeker reageren, want je bent in de uitzending van Adres Onbekend.
4: Ja, dan klap ik met Greetje mee, hoor.
0: Ja,
1: ja, dag.
0: Fijn dat je nog mee zit te luisteren. Het gaat goed, hè? Er komt familie binnen.
4: Het gaat heel goed, het is snel.
0: Ja, dat ook, ja. Goed, nou, er kan nog veel meer bij. Het is zo'n enorme familie. Kom maar op, alles dat Tieben heet en uit het noorden van Nederland komt. Dan is Harry 79 jaar, wordt 80 volgend jaar. Wil wel eens een keer weten, eindelijk, hij heeft het altijd uitgesteld, of hij nog een kind heeft. Van Siska Dekkers, er wordt van alles op gereageerd. Ik zie hier ook dat we ook op Siska Dekker kunnen gaan zoeken.
1: Ja, want wij kregen gelijk reactie, dat zei ik je al, Harry, nadat jij je verhaal had gedaan. De naam Francisca Dekkers uit Bussum werd herkend. En we hebben inmiddels uitvoerig gesproken, de aanknopingspunten voor kunnen leggen. En het lijkt erop dat het inderdaad over diezelfde Siska Dekkers gaat, Harry.
5: Dat is heel spannend.
1: Dat vinden wij ook. We zitten goed. Het is meneer Rob van de Ven die heeft opgebeld. Hij zegt, ik herken ook het verhaal. Er zou inderdaad een dochter geboren zijn.
5: Toch een dochter, ja.
0: En dat zeg jij ook.
1: Als het goed is, hangt Rob nu aan de telefoon.
5: Oké.
0: Oh, maar ik geloof dat Rob zelf niet hangt. Rob, goedemiddag. Bent u daar? Ach, hij
1: Rob,
0: is er niet.
1: Rob is weggevallen.
0: Maar kan Rob dan niet even, als de buurman is, die kant op?
1: Hij heeft gezegd dat het heel dichtbij is. Dus hij zei zojuist, als jullie willen, dan kan ik even heen lopen en kijken of ze thuis is. En dan bedoel ik in dit geval Siska Dekkers.
0: Ja,
5: dat
0: nou ja, goed.
5: Dat zou heel erg leuk zijn.
0: Dat zou, misschien is hij al onderweg. Misschien staat hij al bij haar op de stoep.
1: Hij kent hem goed, dat scheelt.
0: Ja, ik zie hier van alle kanten dat die S van Dekkers eraf moet. Dat het Dekker is. Siska of Sissy Dekker. En
5: nee,
0: dat hij.
5: Francisca is het.
0: Ja, dat is goed. Maar zo noemde jij haar misschien. Ze dat
1: in Bussum noemt men haar tegenwoordig Siska.
0: Ja. Marinus Rini Dekker zou misschien haar man kunnen zijn. Want dan is hij zich ook Dekker gaan noemen. Nou goed, hoe dan ook.
5: Nee, dat kan niet. Nou ja, toevallig kan het natuurlijk wel. Maar... Nou,
0: toevallig kan het natuurlijk wel.
5: Ja.
0: Ik snap wel dat jij het hier behoorlijk warm van krijgt. Ja.
5: Nou, inderdaad.
0: Hey, en buurman, als jij nu aan het bellen bent daar in Bussum, bel daarna even met ons, hè, 0800 30 30 300. En neem Siska, of hoe je er ook noemt, onder je arm mee. Dan zijn wij zo bij jou terug in het eerste zoekprogramma van heel Nederland.

0: huis in een compleet beplantingsplan op maat.
1: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
0: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Pas op hoor, deze is heet.
12: Oef, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
13: Ja, lekker.
12: Ja, lekker.
11: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
13: En voor mij, man?
11: En een frisje voor jou.
13: Dank je.
14: Proost.
11: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
15: Straks op de radio, het vervolg van Adres Onbekend.
16: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 1 uur.
17: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 7:15. Net Beheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. 2 tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn 2 mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit hun bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro... De 2 verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer met een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging bij Hoevelaken op de A28. Als je vanuit Zwolle naar Amersfoort komt aanrijden, kom je bij Nijkerk in 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
18: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
3: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
19: Dit is een uittip.
20: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
19: Dit was een uittip.
21: De hete zomer, Crayon rolluiken.
22: Geluidsoverlast?
21: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
24: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
25: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
26: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
27: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
26: Sorry Bo, het is beauty.
27: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
29: Dit is Flevoland.
30: Tot 2 uur, adres onbekend.

0: adres onbekend.
1: Vraag is nog steeds, waar is Rob? Nou, hij rent naar zijn buren in Bussum om daar te kijken of Siska Dekker thuis is. Rob, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Is het je al gelukt? Ben je al bij de buren geweest?
2: Ik ben geweest, maar er werd niet open gedaan.
1: Oh.
2: Dus misschien dat het handig is als ik zo even een briefje in de bus doe.
1: Ja, als je dat zou willen doen.
2: Ja, dan kunnen we kijken of Siska daarop gaat reageren.
1: En jij kent Siska
2: Want
1: wel?
2: Ik ken haar als Siska, hè, de dame die gezocht wordt.
1: Ja, oké. Okay. Ja. En ken je de dochter ook?
2: Nee, maar ik weet wel dat ze die heeft.
1: Ja.
2: Toen ik hier kwam, ik woon hier inmiddels 35 jaar. En ik denk dat zij ook ongeveer zo lang hier in de buurt woont. En toen had ze denk ik een dochter van een jaar of 10, 15. Dus dat kan wel heel goed kloppen.
1: Nou, die komt uit 78. Die zal, ja. Wat is het, 48 zijn nu. Ja,
2: ja.
1: Dat komt wel overeen.
2: Ja, ik weet, ik heb dat geverifieerd nog zojuist bij een vriend van me. Zij was volgens mij op school al zwanger. En dat was, wij zijn er in 77, zomer 77 moet dat geweest zijn.
1: Ja.
2: Dus
1: ja.
2: Dat kan heel goed.
1: Goed
2: dat
1: nou.
2: Klopt allemaal met elkaar.
1: Ja, we zijn heel blij dat we je hebben, Rob. En dat we je ook te pakken hebben kunnen krijgen. Dus ga door met je goede werk. Misschien horen we je straks nog. Gaan wij verder. Ja. Blijf luisteren over opa Hendrik Tieben. Want die had weer kort iets met oma Grietje. Dat is dan weer Greetjes moeder die toen geboren is. Ook een Grietje, om het makkelijker te maken voor een programma als Adres Onbekend. En we zoeken, zeg breed gezegd, familie Tieben. En dan kom je uit bij de zoekbrigade, dus bij Amy.
3: Ja, dan wordt er veel gereageerd op jouw zoektocht, Greetje. We hoorden net al Marcel, die zijn opa Hendrik Tieben, hoe meer we erover spreken, voor de geest kan halen. Hij wil nog een verhaal over zijn opa met je delen.
4: Mijn jongste broer was erbij. Ik, mijn vader en dan opa dan, hè, opa Tieben. Dan ben je met z'n vieren bij een gaten en we hadden een klein hondje thuis. De opa zit erbij en dan zijn we aan het eten. En dan valt er een stukje eten valt op de grond. Met een klein hondje. Maar dan is het of opa die het dan aan de hond geeft. En als hij dat gedaan heeft, dan eet hij ook gewoon verder met diezelfde vorken. Dat is iets wat ik mezelf altijd onthouden heb, weet je wel. Hij was ook wel heel erg makkelijk.
3: Ja, zo was opa Hendrik Tieben. En dan is er nog een kleinkind dat zich meldt bij ons. Een van de oudste kleindochters van Hendrik reageert. Zij zegt, ik schrik van dit verhaal en van de foto die op jullie website staat. Ik heb die foto van mijn opa en oma nog nooit eerder gezien. Ik heb zelfs geen foto van mijn oma, dus dit doet mij veel. Ze wil niet in de uitzending reageren, maar wil wel toch één anekdote delen over haar opa Hendrik, die volgens haar heel treffend is voor hoe hij was.
5: Mijn opa was moet ook wel heel erg, af en toe moesten we om hem lachen, want hij kreeg suikerziekte. En dat geloofde hij niet, dus toen ging hij heel veel pruimen eten. En toen kreeg hij een hypo, of hoe heet het ook. Toen viel hij flauw en toen zei hij, nou geloof ik het wel.
3: Ja, de grappen en grollen van Hendrik Tieben. Wie vult de lijst met anekdotes nog aan? Nou, hier is Thea Tieben. Zij doet ook nog graag een duit in het zakje.
6: De opa het heel leuk vond in het leven en dat hij echt van een borreltje hield.
3: Een borreltje?
6: En daar weet ik het enige wat ik weet. Dat hij ontzettend graag op een bromfiets ergens naartoe ging. Of visite. En hij vindt een feestje vond hij ook wel leuk.
3: En wat voor feestje?
6: Een feestje.
3: Dus je kon wel feest vieren met hem?
6: Ik kon wel feest vieren met hem, ja. Vond hij leuk. Als hij ook uitgenodigd werd voor een feestje, vond hij ook leuk.
3: Ja, zo komen we steeds dichterbij herinneringen, anekdotes over Hendrik Tieben. Maar er kan altijd nog meer bij 0800 30 30 300.
1: Ja, Greetje, jij zit dat aan te horen over het borreltje en over van alles en nog wat. Over die opa van jou die 86 is geworden. Wat vind je ervan?
7: Ik vind het gewoon heel fijn dat er zoveel gereageerd wordt.
1: Ja, dat je er zoveel familie bij hebt ook, hè, moet je dan denken.
7: Ja. Ja, heel grappig. Fijn.
1: En wat belangrijk is, wordt hij al meer de opa die je nooit hebt gekend?
7: Ja, het is wel even wennen, al die informatie die ik nu hoor. En wat ik wel heel grappig vind, is dat ik ook wel de lolbroek kan uithangen. Dus dat herken ik dan wel weer.
1: Met of zonder borreltje?
7: Zonder.
1: Nou, kom er maar bij hoor. 0800 30 30 300 zoeken het adresonbekend.nl voor alles over die familie Tieben uit het noorden des lands. Achter de piano intussen Billy Swan en I Can Help.

0: Ron leerde in 3 dagen bas spelen, ging toen op tournee. Meteen met zijn grote idool Kris Kristoffersen.
1: Het adresseizoen begon vorig jaar september met Erna Wietsma in een reeks grote zoektochten naar vaders. Erna is nu 63 jaar en zij moet het doen met moeders Ali Kooi's sumiere beschrijving van haar vader. Het moet een zondagmiddag in juni zijn geweest in het jaar 1962. Locatie: Café Brouwer in Wierden.
2: Begon toen ik 12 was. Want ik wist natuurlijk, zij was alleen. En ze wonen bij opa en oma thuis. Dus daar ben ik opgegroeid. En ja, dat is toch vreemd dat zij dan alleen is. En ik heb geen vader. Dus ik heb daar wel naar gevraagd. En vooral toen ik 12 was, ben ik begonnen met vragen. Maar ze wilde het er nooit over hebben. Ze zegt, dat is een diepe wond. Dan moet je die pleister op laten zitten. En dan is het klaar.
0: En dat begrijp je ook wel?
2: Nee. Nee, ik niet. Nee, want het blijft natuurlijk in je achterhoofd dat ik dat niet begreep.
0: Nee.
2: Maar goed, via een verhaal heb ik gehoord dat op een zondagmiddag dat ze daar is geweest met een vriendin samen en 2 mannen. De vriendin is met 1 van die mannen weggegaan. En dat is later haar man geworden. En die andere man bleef zitten. En ze zijn toen weer ze wandelen. En als je, ja, misschien is het toen gebeurd.
0: Zegt ze er helemaal niks over?
2: Helemaal niks. Nee, het blijft een wond.
0: Ja. En zij woonde, Ali, jouw moeder, was 1 jaar of 22, woonde nog thuis.
2: Dat klopt.
0: En was zwanger.
2: Ja.
0: Hoe werd dat thuis opgevangen?
2: Nou, mijn oma die was blind. En op een gegeven moment deden ze samen de was. En toen merkten ze dus van, oh ja, hey Ali, waarom ben je niet ongesteld geworden? Ja, en toen is het balletje gaan rollen. En ze wonen natuurlijk in Wierden. Dus ze hebben, natuurlijk, maar ze wonen in Wierden. En dat was heel christelijk. Dus dat zei niemand wat van. En dat werd ook eigenlijk met de nek aangekeken. Zo van, dat hoort gewoon niet.
0: Ja, wat pijnlijk allemaal.
2: Ja, het was heel pijnlijk voor haar, maar ook voor opa en oma.
0: Nou, uiteindelijk is er wel een naam gevallen. De naam Jan Bos. Moeder kwam daar niet zelf mee. Al begon de naam, hoe zal ik het zeggen, wel te vallen via moeder.
2: Toen zei ze op een gegeven moment van, ja, maar ik heb een vriendin van mij, die heette zo en zo. En die hebben we dus, toen heb ik tegen mijn oom gezegd, een broer van haar, die er nog is, van, goh, ken jij die? En die hebben het balletje laten rollen en die zijn ermee in contact gekomen. Ook via, het is allemaal via, dat hij waarschijnlijk getrouwd was en dat hij docent was, een gymdocent in Nijverdal.
0: Ja, ja, wij vinden een neef van Jan Bos en hij heeft wel een nummer.
3: Weet jij zo het telefoonnummer van Jan?
4: Mobiel?
3: Mobiel, ja. Nou, Ina, mijn vrouw keek even. Ik weet niet, in de stress gisteren. Is van het programma Adres Onbekend. Ja, zoek nou maar even. Bosjan Mobiel, ja. 06.
0: Ja, ja, ja, ja. Erna, daar ben je weer. Je staat naar jezelf lachend te luisteren. We gingen verder met deze zoektocht, hè. Want we zochten een Jan Bos. We kwamen uiteindelijk terecht bij zijn zoon Bas Bos. En toen?
2: En toen. We hebben contact gezocht, omdat ik het telefoonnummer van jullie kreeg. En ik heb een app gestuurd. En in eerste instantie kreeg ik gewoon een app terug. En even een paar dagen later, toen zei hij van via de app van wij gaan niet verder contact nemen, want mijn zus wil dat niet. Dus toen is het gestopt.
0: Dus geen DNA-test?
2: Nee, geen DNA-test, dat wilden ze niet.
0: Dus er kwam geen steek verder?
2: Nee, helaas.
0: Dus hier leek de zoektocht te eindigen?
2: Ja, dat leek het, ja.
0: Denk je nou nog steeds dat je een kind bent van Jan Bos?
2: Ja, ik weet het niet. Ik heb het naast me neergelegd en ik denk van ja. Weet je, het is zoeken in een speld in een hooiberg en ja.
0: Ja, we hebben je wel geadviseerd toen, weet ik nog, om naar een DNA-databank te gaan.
2: Geweest, ja, daar ben ik geweest. En of tenminste, ik heb daar contact mee opgenomen en dat daar neergelegd. Ik heb toen wel een Jan Bos daar zien staan, maar ik kwam daar ook niet meer verder.
0: En dus moeten wij ermee verder. Amy, hoe trekken we hem weer vlot?
5: Nou, dat kunnen wij denk ik wel, want nu komt het. Er is iets geks aan de hand. Jij hebt al die tijd zitten zoeken, zitten hopen op familienamen met de naam Bos. Alleen die naam, in meerdere spellingsvormen zeg ik erbij, komen we helemaal niet tegen in jouw stamboom. Maar we komen wel een heel andere naam tegen. Je bent Geen Bos, Erna. Dat durf ik wel te zeggen. Maar welke namen we wel aan je kunnen hangen, dat hoor je zo meteen.
2: Spannend.
0: Is toch ook wat, hè? We zitten zoeken op Bos met en zonder CH. Dat was nog een toevoeging.
2: Ja.
0: Is het heel wat anders? Nou ja.
2: Dat is ook een beetje pijnlijk voor je familie.
5: Toch wel, ja.

0: maanden op met Erna Wietsma. Ze kwam voor haar onbekende vader Jan Bos, zonder CH, met CH. Nu lijkt dat een dweilspoor. Was ons zoeken dan helemaal voor niets? Nee, dat denk ik niet. We komen wel weer even terug bij jou. Vorige keer ging het niet zo goed met je. Je zegt, ik ben zorgbegeleider bij het COA en ik kan goed voor anderen zorgen. Voor mezelf kom ik er niet altijd uit. Wat schort er?
1: Nou, dat was inderdaad zo. De triggers van vroeger komen altijd weer op een gegeven moment terug. En daar moet je mee aan de gang. En dat heb ik de laatste 10 maanden behoorlijk gedaan. Dus het gaat nu een stuk beter, gelukkig.
0: En in welke rol speelde daarbij deze zoektocht die maar niet verder kwam?
1: Nou, ook het feit dat je niet... Ik was het vertrouwen kwijt in de mensheid. En je wordt niet gezien. En dat komt echt vanuit vroeger... Komt dat weer terug?
0: Maar je ging best ver, hè? Je zei de vorige keer dat je je schuldig voelde over je eigen geboorte. Is dat nog steeds zo?
1: Nee, nu niet meer. Maar op dat moment wel, ja. Ja. En dat heb ik ook heel lang gedaan. Omdat je dan het idee hebt van... Goh, ik ben alleen en ik moet voor mijn moeder zorgen. Terwijl dat niet zo is. Het is andersom.
0: Ja. En dat heb je nu wel door.
1: Ja.
0: En nou moeten we zorgen dat we ook nog dichter in jouw familie gaan komen. We zoeken nog steeds. En de vraag blijft, met wie ging moeder Ali Kooi om in het jaar 1962, Amy?
2: Nou, wij hebben jouw hele stamboom van buiten naar binnen en van binnen naar buiten bekeken. En de zoekbrigade heeft nu de volgende theorie. Wij vermoeden op basis van DNA dat jij een Lubbers bent. Jouw vader zou dan een zoon zijn van Albert Lubbers... uit, daar komt het, Borne en Johanna Michel. En we hebben hun persoonskaarten opgevraagd bij het CBG. En dan zien we dat ze 2 zoons hebben gekregen... die hiermee mogelijke kandidaatvaders zouden kunnen zijn van jou, Erna. En ik geef je meteen de 2 papieren die daarbij horen. Komen ze, want dan krijgen ze een naam en hopelijk ook een gezicht uiteindelijk. De oudste zoon is Gerrit Jan Lubbers. Die komt uit 1935. En we hebben zoon Henkie Lubbers staan uit 1942. De familie kwam uit Borne. Dat ligt op een kwartiertje rijden van Wierde, waar jouw moeder woonde. Dus dat is redelijk in de goede richting. Allemaal omgeving Twente. En verder zien we nog 5 dochters die er ook zijn geboren. Dit zijn dus zussen van de eerstgenoemde Henkie en Gerrit Jan. Zij heten Jentje, Aaltje, Johanna, Marja en Albertina. En dan komt hij weer, achternaam Lubbers. Henkie en Gerrit Jan zijn allebei helaas al overleden. En ze lieten opvallend genoeg geen kinderen na. Maar hun zussen wel. En dus vragen we vandaag, wie is er familie van Henkie en Gerrit Jan Lubbers? Wie kende de mannen en wie maakte hen mee in 1962 op 0800 30 30 300?
0: Hoor je toch ineens hele andere namen?
1: Ja, inderdaad. Spannend.
0: Wat denk je?
1: Ja, even afwachten.
0: Ja, want we hebben hier eerder zo gestaan, hè?
1: Ja,
0: dus het is wel een déjà vu.
1: Het is even omdenken, maar ik wacht even af.
2: Nou, ik alleen zal het nog spannender maken.
0: Ja.
2: Mag dat?
0: Nou, als je wil.
2: Want er gaat al een spoor voor je naar Almelo.
1: Ja.
2: Naar de golfclub. Daar is namelijk iemand lid met de naam Marja Lubbers. Toen dacht ik, waar ken ik die naam van? Maar dat is dus die zus die ik net noemde, van Gerrit Jan en Henkie Lubbers. Dus de zus zou dan jouw tante daarmee zijn.
1: Oké. Okay.
2: En dan hebben we natuurlijk een groot verhaal te vertellen. Is een beetje gek op de golfclub wellicht. Maar we gaan er wel achteraan voor je.
1: Dat is goed. Fijn.
0: Ja, durf je wel te geloven in tante Marja?
1: Ja, dat is... Ja.
0: Nou, eens kijken hoe dichtbij we gaan komen in deze editie van Adres Onbekend. Hè? Ja, dit is Rachel Sweet.

0: I like it, I like it. Het is al goed, Rachel Sweet. Baby was dat. Erna weer Erna. Die dacht dat haar vader Bos heette. Moet nu wennen aan de gedachte dat het Lubbers zal zijn.
1: En dan gebeurt er ineens heel erg veel. Sorry Erna, maar het is ten goede. Ik heb zowaar beet bij de golfclub in Almelo. Moet je horen.
2: Goedemiddag, Golfclub Almelo.
1: Ik ben op zoek naar een lid van jullie. Het gaat om mevrouw Marja Lubbers.
2: Ja, die komt zo met een... Even kijken, want we hebben samen bardienst vanmiddag. Oh. En met een uurtje is ze hier.
1: Ach, dat is ook toevallig.
2: Ja.
1: dan moeten we even wachten.
2: Zou u nog even terug kunnen bellen met een uurtje?
1: Ja, dat zou kunnen. Maar liever weten we het al eerder. Kan het ook eerder? Het
2: kan best zijn dat ze over een half uurtje hier al is. Dan belt zij u
1: weer. Oh, dat zou helemaal mooi zijn.
2: Ja, zou ik dat even opschrijven?
1: Ja, ik geef het u graag door.
2: Ja, zegt u maar.
1: Nou, je hoort het. Hier zijn we geëindigd. Dat is nog even wachten, maar het wordt wel heel spannend, Erna.
3: Dat klopt.
1: De vraag is, gaan wij Marja Lubbers nog vinden en spreken vandaag? Wordt vervolgd.
4: Word ik gezocht?
0: Het half uurtje wordt krap. Pap, hoor je nog wel eens iets van Hans Dankaert? Vader Koert moet zijn dochter steeds neven kopen. Hans en zijn gezin herinneren aan een favoriete vakantie in Oostenrijk. Met de buitengewoon actieve Hans. Die ging surfen, die voor dag en dauw er met de hond vandoor ging. Ze werden daar vrienden en dat bleef ook zo toen de vrouw van Koert stierf.
5: Het was hartstikke goed, behalve dat wij een tent bij ons hadden. Van mijn zwager. En die was hartstikke goed, zei die. Maar hij was lek. En toen heeft Hans ons geholpen dat we het grondzeil over de tent kregen. Ja, en dat klikte meteen.
1: Ja, met Hans Dankaert en met zijn gezin. Met zijn vrouw Helen. Hun kinderen Diede, Tom en Fleur Dankaert. Hij had ook al 3 kinderen uit een eerdere relatie. Ze verhuisden van een flat in Leidschendam naar Het Hert nummer 47. Iets verderop. Hans Dankaert is moeilijk op leeftijd te schatten. We doen een gokje. Nu 75 jaar.
0: Helpt de combinatie Sardinië-Emme dochter Lisette aan haar vader? Wat er gebeurde? Een meisje van 17 uit een gereformeerd gezin uit Emmen ging stiekem naar het café. Het was eind 1974 in de in Emmen wereldberoemde koffiebar Tin Pan Alley. Ze ontdekte pas na 28 weken dat ze zwanger was. En dat moet dan Antonio zijn geweest. Van Antonio, die ze in deze bar vol gastarbeiders, zoals je dat toen noemde, 7 maanden later niet meer kon vinden.
1: Deze Tonio of Antonio komt van het eiland Sardinië en hij was in 1974 gastarbeider in Emmen. Vermoedelijk had hij eenmalig contact met moeder, toen een meisje van 17. Het speelt zich af in de bar Tin Pan Alley, waar veel Italianen kwamen, maar niemand kon helpen. Ja, er waren verhalen over drugs en Amsterdam, maar dat zijn slechts geruchten.
0: Het was niet best destijds voor Ineke in 1973. Ze was 16 jaar, achterop bij haar vriendje op de brommer die geen voorrang gaf. Een auto knalde tegen haar linkerbeen en daar lag ze dan maandenlang op de zolder van het LUMC. En gelukkig was jij daar ook, Marilène Ausums. Jullie waren samen jong, jij haalde wat te drinken als ze pijn had. En Ineke ging zelf de verpleging in.
6: Ik heb het altijd in mijn verdere leven opgenomen ook voor de patiënten. Weet je, gewoon de... Omdat je het zelf allemaal een keer hebt meegemaakt ook.
1: Ja, ja. Ook Marilène Ausums is daarbij altijd meegenomen. Ze was begin 20 toen ze met een lymfearm in 1973 in het LUMC in Leiden lag. Ze woonde vermoedelijk in de Citroenstraat in Den Haag. Ze woonde in een pleeggezin en heeft een broer die Richard heet.
4: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: gebeurt er toch veel? Hebben jullie het telefoonnummer van Marja Lubbers al? Die vraag komt binnen, anders komt het nu waarschijnlijk binnen. We hebben nog een zoektocht te gaan naar Peter Gabriel en Salisbury Hill.
1: Er komen twee schilderijen binnen. Ze worden voorzichtig gedragen door Pietje. De twee hebben lang in Leeuwarden gehangen bij de stichting De Noorderbrug, waar deze Pietje schilderles geeft. Ze heeft ook jaren les gegeven aan Anneke de Vries, die MS had en die ze zag verslechteren. Anneke is er niet meer. Mogen de doeken hangen bij haar zoon Johannes Hiemstra?
0: Pietje de Jong, je bent niet alleen. Je bent onder andere met twee schilderijen. Ze staan hier tegen de wand. Wat is de waarde van deze schilderijen voor jou?
2: Het laatste schilderij dat Anneke geschilderd heeft, het grote schilderij, heeft voor mij heel veel waarde. Heeft heel veel moeite gekost, omdat het een groot doek was. En door de MS was Anneke behoorlijk beperkt met haar armbewegingen ook. Dus het was heel veel werk om dat mooi op het doek te krijgen.
0: Ja, was Anneke de Vries voor jou een dierbare cliënt?
2: Ja, mag je wel zeggen.
0: Heb je haar lang meegemaakt?
2: Ik heb 4-5 jaar lang met haar geschilderd in het atelier.
0: En wat zie je dan gebeuren in die 4-5 jaar?
2: Nou, een heel simpel voorbeeld. Toen ik net kwam, toen kon ze nog een half potje water tillen. En na 4-5 jaar moest ik het potje verzetten en er zat er nog 1-2 centimeter water in.
0: Dus je zag die kwaliteit van leven met het aantal maanden steeds minder worden.
2: Ja.
0: Heb je dan het idee dat je haar nog wel hebt kunnen helpen, behalve met potje aangeven?
2: Jawel, want je kon meehelpen om het doek uit te zoeken. Je kon de spullen klaarzetten, spullen voor haar opruimen. Haar eens helpen als het nodig was bij de ADL. Gewoon een luisterend oor zijn. Ja.
0: Ze kwam binnen in 2015 bij jou. Hoe lang heb je haar mee kunnen maken?
2: Ik kwam bij hen binnen.
0: Aha, ja.
2: Ja.
0: Is zij er al lang niet meer?
2: Ze is overleden in 2019.
0: En wat is er toen met haar kunst gebeurd?
2: De meeste doeken zijn meegenomen door haar zoon, Johannes.
0: En die ken je?
2: Nee, ik ken hem niet. Ik heb hem één keer ontmoet toen ik de materialen van Anneke, elke cliënt had zijn eigen bak, heb ik naar boven gebracht en die heb ik aan hem overhandigd toen ze overleden was.
0: Maar deze schilderijen dus niet?
2: Die hingen nog in het atelier.
0: Aha, en ja. Nu niet meer?
2: Nee, op een gegeven moment heb ik een briefje achterop een van de schilderijen gedaan. Als jullie het willen weggooien, doe dat niet, dan wil ik ze hebben. Dus toen kreeg ik deze twee doeken.
0: Ja, en toen dank je. Nou moeten we wel contact gaan zoeken met de zoon waar het over gaat. Hem zoeken we. Vertelde zijn moeder Anneke wel over hem?
2: Ja, zeker. Ja. Ze vertelde dat hij getrouwd was. Of samen wonen, dat weet ik niet. Volgens mij hadden ze twee kinderen en ze waren net voor 2019 verhuisd naar een dorp in Drenthe.
0: En zijn naam is Johannes Hiemstra.
2: Hiemstra, ja.
0: Zoon van een Molukse vader?
2: Ja, volgens mij wel, ja.
0: Wat weet je daar nog meer van?
2: Ik weet alleen dat Anneke ongehuwd was toen ze hem kreeg en dat ze later gehuwd is met meneer Hiemstra.
0: Ah ja. En wat zou jij nou van hem willen? Wil je hem zijn erfenis geven of zou je hem ook na al die tijd wel eens willen spreken?
2: Nou, allebei zou heel mooi zijn, maar ik gun hem die schilderijen.
0: Ja. En als je over Anneke praat, wat zou je tegen hem willen zeggen? Wat je nog nooit hebt kunnen doen?
2: Het was een hele lieve vrouw die heel goed wist wat ze wilde. Ook heel duidelijk was van dat wil ik niet en dat wil ik wel. En die een doorzetter ging echt door. En op een dacht ik, zo'n groot doek, dat gaat niet lukken. En toch ging dat heel goed.
0: Ja, het zijn twee doeken, hè? We hebben eentje met bloemen, met zonnebloemen.
2: Ja.
0: Misschien wel een beetje geïnspireerd door Van Gogh. En wat is dat andere doek?
2: Daar zie je een afbeelding van de negerhut van oom Tom.
0: Die is heel bijzonder.
2: Die is heel bijzonder. Die is ook heel goed geslaagd. Ja.
0: Je moet op adresonbekend.nl maar kijken als je dat wil. Maar het is heel kleurig. Het is heel knap gemaakt. Er ligt heel veel, waarschijnlijk, gok ik dan zomaar, van Anneke in.
2: Ja, heel veel. Alles is van Anneke, hoor.
0: Alles is van Anneke.
2: Ja.
0: En alles kan naar Johannes Hiemstra. We zijn er vaker vandaag. Ergens in Emmen in een groot vrijstaand huis. Waar hij met vrouw en kinderen samen hebben gewoond. Nou, wees welkom.

0: Ik ben ik door Boudewijn de Groot. Pietje zag in 2019 de oudste zoon van Anneke de Vries bij haar heen gaan. Ze droeg moeders bak met verf en kwasten over. Er is iets blijven hangen, hoe je het ook bekijkt, zijn moeders laatste twee schilderijen. Zoon Johannes Hiemstra, die heb je toen gezien. Heb je hem nog voor ogen, deze Johannes Hiemstra?
1: Nee, want ik was helemaal wat van slag. Ik kwam 's ochtends om 8 uur op mijn werk en komt een collega op me toe lopen en die zegt van ja, ik moet wat vertellen. Anneke is overleden. En tegenwoordig doen we dat anders, dan bellen we 's ochtends eerst even, maar dat was toen niet zo. Dus ik was echt heel erg geschrokken.
0: Ja, dat snap ik. Amy, heb jij Johannes Hiemstra al voor ogen?
2: Nou, niet hemzelf, dat wil zeggen zijn gezicht. Maar zoeken op de naam Johannes Hiemstra levert wel gelijk iets moois op. Ik houd even omhoog, moet je dit zien. Een Airbnb. Johannes Hiemstra verhuurt sinds kort een geweldige villa op Bali. En als je dat ziet, dan wil je gelijk wel boeken voor een mooie vakantie. Dus daar hebben we ook meteen een bericht naartoe gestuurd. Niet om die villa te huren, maar wel met de mededeling dat die wordt gezocht in ons programma. En er gebeurt meer. We worden gebeld dat we richting, ken jij het, Garmingen moeten voor Johannes. Ik kende het niet. Ik heb even gekeken. Het is een S-dorp annex gehucht in de gemeente Midden-Drenthe. Helaas staat Johannes daar niet in het telefoonboek. Dus ik ben wat gaan rondbellen in en rondom dat gehuchtje in Garmingen. En daar tref ik toch zomaar een bekende van Johannes.
3: Ja, ik ken hem ook wel. Dus, maar ja.
2: U kent hem?
3: Ja, ik ken hem, ja.
2: Maar de vraag is, wie kan ons in contact brengen met Johannes? Want hij wordt gezocht.
3: Nee, dat kan ik ook.
2: Nou, dat is toch maar mooi meegenomen meteen.
3: Ja, ik bel hem wel even.
2: Want u heeft zijn nummer?
3: Ja.
2: Ah, nou kijk, dat is geweldig. Ja, en geeft u dan vooral ons nummer aan hem door?
3: Ja, dan geef ik dit wel even aan hem door.
2: Nou, en dan staat er nog iemand op. Een buurman van Johannes meldt zich. Weer een buurman. En die weet inmiddels van het verhaal en gaat erop af, zegt hij. Dus dat is mooi. We hebben nu 3 ingangen om Johannes te bereiken. De vraag is alleen, lukt het ons vandaag nog? Wie zal het zeggen? 0800 30 30 300.
0: Nou, komen en dichterbij.
1: Ja, zeker.
2: Je glundert al een beetje, Pietje.
0: Ja, we begonnen deze uitzending met de 2 van die energieke mannen. Laten we niet in de verdrukking komen, deze Stef en Rijk. We zoeken een Nederlandse man. Vorig jaar 8 september was hij nog op New York. JFK, Nederlands paspoort, ging dicht. Hij werd weggevoerd. Onbevredigend gevoel moet het jullie hebben achtergelaten. Hoe gingen jullie dat vliegtuig in en vlogen jullie naar huis?
4: Nou, het was ook even bijkomen van de adrenalineshock eigenlijk. Ja, het was niet de prettigste vlucht die ik heb gehad.
5: Nee, dat zeker niet.
4: Het voordeel was wel dat ik zo moe was dat ik 3 uur lekker heb kunnen slapen.
0: Jij was natuurlijk ook doodmoe van het reanimeren. 21 minuten lang.
5: Ja, nou niet alleen ik. Dat is weer gelukkig af. Maar dat was wel een serieus proces, ja. Dus,
0: zijn jullie daarna in Nederland nog gaan proberen om hem hier te vinden daarna?
5: Ja, we hebben wel een aantal keer even op wat manier proberen te zoeken. Maar ja, dat houdt heel snel op. Van, is er niet ergens op social media iets geplaatst of zo? Dus dat bracht ons niet veel verder.
0: 0800 30 30 300.

0: Damn Heavy People, Kate Bush, kwam alleen op single uit in tegenstander van vanavond Japan. Alleen daar heette het Rolling the Ball.
1: Het vertrek.
0: Adres onbekend wordt met de week meer een schaarste goed. Nog maar 2 keer komen we bij je voor de zomerpauze. De tijd dringt voor jouw verhaal. Op adresonbekend.nl vinden wij intussen Siska Dekker. Droeg zij een kind van Haagse Harry, 1978.
2: Daar gaat een briefje door de bus. En dan is de vraag, wat gaat zij daarop antwoorden? Dus het wordt spannend voor Harry deze week.
0: We komen tijd tekort van vandaag. Erna Wietsma zocht bij ons naar de familie Bos, naar haar vader. Blijkt het een dwaalspoor te zijn. Nu zoeken wij in de familie Lubbers bij tante Marja op de golfbaan.
2: Ja, en is daar dan al nieuws, vraag jij je af, Erna, in Almelo? Ja, groot nieuws zelfs, want Marja Lubbers is daar zojuist gearriveerd. En ze zegt meteen, val maar met de deur in huis. Dus dat heb ik gedaan en dat werd een spannend gesprek. Ze zegt, jeetje, dan moet het mijn broer Henkie Lubbers zijn geweest. Want mijn oudste broer Gerrit-Jan, die had nooit vriendinnetjes. Maar Henkie, die zeker wel. Dat was een knappe jongen vroeger en ik heb al zijn vriendinnetjes gekend. Dus ik heb de naam Ali er natuurlijk in gegooid. Dat zegt haar niets. Henkie heeft geen kinderen gekregen. En dat was ook meteen het grote verdriet in zijn leven. Want hij had dat heel erg graag gewild, zegt zij. Dus je begrijpt wel, ze is stom verbaasd. Ze zegt, als dit verhaal klopt, dan had Henkie dit heel fijn gevonden. En dan had hij je zeker in de armen gesloten.
3: Ja.
0: Zo, dat is toch ook emotioneel. Enig kind. Ja. Van Henkie. Ja, ik zie je denken, als het allemaal waar is.
2: Nou, je bent een Lubbers, dat is zeker. Nu nog contact met Marja. Het goede nieuws daarover is, ze staat er voor open.
3: Oh, dat is fijn.
2: Je mag haar bellen. En nog beter, ze staat ook open voor DNA-contact en onderzoek. Dus
3: helemaal fijn.
2: Nou, dit gaat nog wel een staartje krijgen.
0: Ja. Ik verheug me op jou en Marja volgende week in Adres Onbekend. Eerst nog maar die 2 schilderijen. Die moeten weg, anders moeten ze weer op transport. Ze wachten op de zoon van de maakster. Van maakster Anneke, die er niet meer is. Pietje beheert ze nog. Voor Johannes.
2: En Johannes Hiemstra hadden wij al in het vizier, maar hoe krijgen we hem te pakken? Dat is niet zo moeilijk meer, want de buurman uit Garmingen die kwam in actie. En het verhuurbedrijf van de B&B op Bali ook. En toen had ik het genoegen met Johannes zelf.
4: Ik word inderdaad van allerlei kanten gecontact, inderdaad, dat ik gezocht word.
2: Ja, zo werd Johannes van alle kanten benaderd, ingezijnd dat hij werd gezocht vanuit Indonesië tot aan Garmingen in Midden-Drenthe. En nu is hij onderweg, dat hoor je. En als ik vertel dat jij zoekt vandaag Pietje en dat je nog werk hebt van zijn moeder, dan is hij verrast.
4: Oh, meneer, oh, wat gaaf.
2: Ja.
4: Oh, dus die zijn, ik heb best wel veel van haar gekregen natuurlijk, die ze zelf in bezit had.
2: Ja.
4: En, maar ik wist dus niet dat er nog wat meer rondzwierven, zeg maar.
2: Hij vindt dit heel mooi en is nieuwsgierig. Dus hij vroeg net, zitten jullie in Hilversum? Want ik wil Pietje dan wel heel graag ontmoeten. Hij heeft de tocht gemaakt. De deur gaat nu open. Schrik niet, Pietje. Ja, ik zie dat je schrikt. Maar hij is hier!
0: Hey, je mond valt open.
3: Ja. Hi, the lickest of your man. Hi.
5: Dank je.
3: Weet je?
5: Dit is apart, hè?
3: Heel apart.
0: Hier had je niet op gerekend.
3: Absoluut niet. Nee.
0: Maar je neemt 2 van die schilderijen mee deze kant op.
3: Ja.
0: En dan denk je niet, waarom zal dat zijn?
3: Nee, ze moest.
0: Kijk, ja. Zullen we daar maar meteen mee beginnen? Wil jij ze officieel overdragen?
3: Ja.
0: En vertel er wat bij.
3: Dit is het laatste schilderij wat ik met je moeder heb gemaakt. Het is echt een doek wat heel veel moeite kost, omdat het zo groot is. Dus het moest draaien om het goed te krijgen. En deze is blijven hangen in het atelier. En die hing daar al.
0: Dat zijn die bloemen?
3: Dat zijn de bloemen, ja. Ja.
0: Maar dit is dus haar laatste bloed, zweet en tranen. De laatste keer dat ze haar hand gebruikte voor een schilderij.
3: Ja.
0: De Negerhut van Oom Tom heet die.
3: Ja, klopt.
0: Ja, ik zie het wel aan je. Het is een beetje de overbodige vraag. Hoe vind je het om deze nu te krijgen?
5: Ja, dat doet me echt heel veel. Ik weet hoe een doorzetter ze was. En als je dit dan ziet, dat is toch ongelooflijk hoe zij aan het eind ook was.
3: Ja, zeker.
5: Ik ben echt sprakeloos eigenlijk.
0: Ja, je mag ook sprakeloos zijn. Ja. Het is wel al 7 jaar geleden dat je moeder overleed. Dus ik denk dat daar het grootste verdriet. Ja, dat mag je eigenlijk helemaal niet invullen voor iemand anders. Maar er wel af is. Maar
6: herleeft ze hier wel weer mee.
5: Ja, 100%. 100%. Dit is... ik zie hier ook haar doorzettingsvermogen in. Haar wil om het mooiste te maken van wat ze nog kon. En die vraag heb ik haar ook al meerdere keren gesteld. En dit is gewoon wat het gewoon weergeeft. Dus dit is heel veel voor mij.
7: Je kunt wel zeggen, kunst van een ander. Ach, het is niet altijd even mooi, maar dit is ook mooi. Ik kan me best voorstellen dat je dit gewoon, midden in je huiskamer ophangt.
5: Sowieso, ja. Ik haal de televisie weg en hang deze neer.
7: En zij daar heeft zoveel liefde nog gestoken in jouw moeder om er nog wat van te maken, terwijl het zo moeilijk was. Ja, dus misschien moet je met haar ook maar eens goed in gesprek.
5: Ja, dat ga ik zeker doen. En ik denk dat het ook wel fijn is om te horen hoe alles gelopen is en omdat het zo abrupt was. Het was voor ons ook abrupt, alleen ja, dat is... Jullie hebben er wel echt een goede band op gebouwd. Dus ik denk dat het wel fijn is om daarover te praten.
7: Nou, die tijd die krijgen jullie wij niet meer vandaag. Volgende week is het Vaderdag. Tot volgende week.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
7: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 2 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. 2 tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn 2 mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en 2 leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De 2 verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. 2 van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land. Verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat vertraging op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld 10 minuten. De andere kant op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam 10 minuten bij Baren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
11: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
12: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
13: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
14: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
13: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
15: Ik heb mensen pijn.
16: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
7: Dit is Flevoland.
6: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Aan het begin van de middag is nog kans op een lokaal kortdurend buitje. Verder verloopt de middag droog met een mix van wolken en zon. Bij een meest matige noordwestenwind wordt het ongeveer 17 graden. Vanavond is het droog met geregeld zon. De zon gaat pas om 10 uur vanavond onder. In de nacht naar maandag trekken wolkenvelden vanaf de Noordzee over Flevoland. En hieruit kan later in de nacht wat motregen vallen bij zo'n 12 graden. Maandag starten we met lage bewolking en hieruit kan in de ochtend nog een spat regen vallen. Maandagmiddag is het droog en vanuit het westen breekt de zon door. Uiteindelijk wordt het volop zonnig. Bij een matige noordwestenwind loopt het kwik morgenmiddag op naar 17 of 18 graden. Ook maandagavond schijnt de zon nog een tijd. Rond zonsondergang is het ongeveer 14 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Goedemiddag Jordi en Odeke.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: een uittip.
1: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Het is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
6: Por favor.
8: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
13: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 3 uur.
15: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 7:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungee jumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig. Verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Minder dan 10 minuten vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
17: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen, want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
22: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
23: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
24: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Nu bij Dirk, Lavazza Koffiebonen. €12,99, prachtige prijs.
25: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
26: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
25: Hoe dan?
26: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
27: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
2: Dit is Flevoland.
14: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Aan het begin van de middag is nog kans op een lokaal kortdurend buitje. Verder verloopt de middag droog met een mix van wolken en zon. Bij een meest matige noordwestenwind wordt het ongeveer 17 graden. Vanavond is het droog met geregeld zon. De zon gaat pas om 10 uur vanavond onder. In de nacht naar maandag trekken wolkenvelden vanaf de Noordzee over Flevoland. En hieruit kan later in de nacht wat motregen vallen bij zo'n 12 graden. Maandag starten we met lage bewolking en hieruit kan in de ochtend nog een spat regen vallen. Maandagmiddag is het droog en vanuit het westen breekt de zon door. Uiteindelijk wordt het volop zonnig. Bij een matige noordwestenwind loopt het kwik morgenmiddag op na 17 of 18 graden. Ook maandagavond schijnt de zon nog een tijd. Rond zonsondergang is het ongeveer 14 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
9: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. Drie van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident van Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. Twee mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden, vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Dit is een uittip.
13: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
12: Dit was een uittip.
14: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
15: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
9: Dit is Flevoland.
8: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Aan het begin van de middag is nog kans op een lokaal kortdurend buitje. Verder verloopt de middag droog met een mix van wolken en zon. Bij een meest matige noordwestenwind wordt het ongeveer 17 graden. Vanavond is het droog met geregeld zon. De zon gaat pas om 10 uur vanavond onder. In de nacht naar maandag trekken wolkenvelden vanaf de Noordzee over Flevoland. En hieruit kan later in de nacht wat motregen vallen bij zo'n 12 graden. Maandag starten we met lage bewolking en hieruit kan in de ochtend nog een spat regen vallen. Maandagmiddag is het droog en vanuit het westen breekt de zon door. Uiteindelijk wordt het volop zonnig. Bij een matige noordwestenwind loopt het kwik morgenmiddag op na 17 of 18 graden. Ook maandagavond schijnt de zon nog een tijd. Rond zonsondergang is het ongeveer 14 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

0: video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: De leukste muziek? Dit is Flevoland in het weekend.

idee? Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Hendricks buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
2: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
1: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, takteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
10: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
9: Echt?
10: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
13: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 5 uur.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaarttochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1 race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nyck de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Dit is een uittip.
17: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
16: Dit was een uittip.
18: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
19: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Ik heb een superpijn.
22: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
23: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
24: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
22: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
25: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
13: Dit is Flevoland.
26: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met wolken en zon. De zon gaat pas rond 10 uur vanavond onder. Gedurende de nacht naar maandag trekken wolkenvelden vanaf de Noordzee over Flevoland. En hieruit kan in de loop van de nacht wat motregen vallen bij zo'n 12 graden. Maandag starten we met lage bewolking en in de ochtend kan nog een spat regen vallen. Maandagmiddag is het droog en vanuit het westen breekt de zon door. Uiteindelijk wordt het volop zonnig. Bij een matige noordwestenwind loopt het kwik op naar 17 of 18 graden. Ook maandagavond schijnt de zon nog een tijd. Rond zonsondergang is het ongeveer 14 graden. Vanaf dinsdag wordt het warmer en eind van de week wordt het zo'n 28 graden. Daarbij is er veel zon, maar ook kans op onweersbuien.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten oponthoud voor het verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. 5 kilometer file tussen Hoevelaken en Barneveld. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Hendricks buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
1: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
0: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: Straks op de radio de lekkerste muziek.
10: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 6 uur.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majdzsak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majdzsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
12: Dit is een uittip.
13: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
12: Dit was een uittip. Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
15: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
16: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
15: Hoe dan?
16: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
17: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Dit is Flevoland.
9: Het komende uur de lekkerste muziek.

vrienden met jou worden? Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met wolken en zon. De zon gaat pas rond 10 uur vanavond onder. Gedurende de nacht naar maandag trekken wolkenvelden vanaf de Noordzee over Flevoland. En hieruit kan in de loop van de nacht wat motregen vallen bij zo'n 12 graden. Maandag starten we met lage bewolking en in de ochtend kan nog een spat regen vallen. Maandagmiddag is het droog en vanuit het westen breekt de zon door. Uiteindelijk wordt het volop zonnig. Bij een matige noordwestenwind loopt het kwik op naar 17 of 18 graden. Ook maandagavond schijnt de zon nog een tijd. Rond zonsondergang is het ongeveer 14 graden. Vanaf dinsdag wordt het warmer en eind van de week wordt het zo'n 28 graden. Daarbij is er veel zon, maar ook kans op onweersbuien.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Gun jezelf een Holland-America-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 7 uur.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers, Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen, op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
11: Het komende uur, de lekkerste muziek.

beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met wolken en zon. De zon gaat pas rond 10 uur vanavond onder. Gedurende de nacht naar maandag trekken wolkenvelden vanaf de Noordzee over Flevoland. En hieruit kan in de loop van de nacht wat motregen vallen bij zo'n 12 graden. Maandag starten we met lage bewolking en in de ochtend kan nog een spat regen vallen. Maandagmiddag is het droog en vanuit het westen breekt de zon door. Uiteindelijk wordt het volop zonnig. Bij een matige noordwestenwind loopt het kwik op naar 17 of 18 graden. Ook maandagavond schijnt de zon nog een tijd. Rond zonsondergang is het ongeveer 14 graden. Vanaf dinsdag wordt het warmer en eind van de week wordt het zo'n 28 graden. Daarbij is er veel zon, maar ook kans op onweersbuien.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio.

worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5de plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland een 9de zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met wolken en zon. De zon gaat pas rond 10 uur vanavond onder. Gedurende de nacht naar maandag trekken wolkenvelden vanaf de Noordzee over Flevoland. En hieruit kan in de loop van de nacht wat motregen vallen bij zo'n 12 graden. Maandag starten we met lage bewolking en in de ochtend kan nog een spat regen vallen. Maandagmiddag is het droog en vanuit het westen breekt de zon door. Uiteindelijk wordt het volop zonnig. Bij een matige noordwestenwind loopt het kwik op naar 17 of 18 graden. Ook maandagavond schijnt de zon nog een tijd. Rond zonsondergang is het ongeveer 14 graden. Vanaf dinsdag wordt het warmer en eind van de week wordt het zo'n 28 graden. Daarbij is er veel zon, maar ook kans op onweersbuien.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

reageren? Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Somerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar ze is op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met wolken en zon. De zon gaat pas rond 10 uur vanavond onder. Gedurende de nacht naar maandag trekken wolkenvelden vanaf de Noordzee over Flevoland. En hieruit kan in de loop van de nacht wat motregen vallen bij zo'n 12 graden. Maandag starten we met lage bewolking en in de ochtend kan nog een spat regen vallen. Maandagmiddag is het droog en vanuit het westen breekt de zon door. Uiteindelijk wordt het volop zonnig. Bij een matige noordwestenwind loopt het kwik op naar 17 of 18 graden. Ook maandagavond schijnt de zon nog een tijd. Rond zonsondergang is het ongeveer 14 graden. Vanaf dinsdag wordt het warmer en eind van de week wordt het zo'n 28 graden. Daarbij is er veel zon, maar ook kans op onweersbuien.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen, door jouw ogen.
1: Goedenavond, je luistert naar Flevoland met de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt en een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comanencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Over Flevoland gesproken, met Jeroen van der Laan.
1: Goedendag. 2 jaar lang was het buffelen in de Tweede Kamer. En ineens komt die sneltrein dan tot stilstand. En moet je weer wennen aan het echte leven. Veet Bruining uit Almere. Ze moest eind vorig jaar stoppen, dus als Tweede Kamerlid, na de nederlaag van NSC bij de laatste verkiezingen. De partij werd helemaal weggevaagd. Dus ook Veet Bruining komt terug naar Almere. Veet, hoe is het nu met je, ruim een half jaar later?
2: Gaat goed hoor. Ja, ik heb niet stilgestaan. Eerst heb ik wel gerust natuurlijk, want je moet echt bijkomen. Het is een avontuur als je daar in Den Haag hebt gewerkt. En in de snelheid der dingen, als je daar werkt, vergeet je wel eens gewoon je rust te nemen. Dus het was echt ook, nadat we zo erg hadden verloren en Nederland ons eigenlijk had laten weten van we zijn teleurgesteld, was ik ook even teleurgesteld in hoe alles was gegaan. Dus ik heb rust genomen, ook even gereflecteerd. Welke lessen heb ik hier uitgeleerd, want dat is heel belangrijk. Maar daarna ben ik ook wel weer doorgegaan, want ik ben iemand, ik blijf strijdvaardig.
1: Wat is de belangrijkste les die je geleerd hebt?
2: De belangrijkste les die ik geleerd heb is dat het eigenlijk om mensen draait, maar doordat we zeg maar zo gebrand zijn op het nieuws van de dag, op problemen op de korte termijn oplossen, dat we niet zien welke schade we berokkenen op de lange termijn.
1: Dat is een thema waar we misschien zo nog wel even over te spreken komen. Ik wil toch nog eventjes, want je zag natuurlijk wel aankomen, hè, dat het verkeerd afliep met NSC, hoewel 0 zetels natuurlijk wel heel extreem was.
2: Nou, ik had nog wel een beetje hoop. Je weet, toen ik bij jou in de studio was,
1: zei je stond achter op de lijst.
2: Ja, ontwikkeltour doen, of mijn bustour in de ontwikkelwijken. En toen dacht ik echt, het kan nog. Want terwijl ik mensen op straat sprak, die zeiden van ja, maar jullie zijn toch wel nodig. Mm-hmm. Alleen was het oordeel van Nederland heel hard.
1: Ja,
2: en daar heb je dan ook mee te stellen van 0 naar 20 en 20 naar 0. Maar het is
1: er was nog een lichtpuntje. Jullie waren de grootste op Sint Eustatius.
2: Ja, dat is waar. Dat had ook echt mijn dag gemaakt. Dus dat was ook bij mijn afscheid in de kamer stond dat centraal. En dan zie je toch wel dat je echt iets betekend hebt voor mensen. En dat vond ik het allerbelangrijkste.
1: Ja, maar dat was waardering natuurlijk voor jou hoogst persoonlijk. Al gaat het daar dan om, geloof ik, om 187 mensen die gaan stemmen. Maar ja, toch grootste partij. Kwam verder nergens voor. Dankzij het feit dat jij je daar toch hebt ingezet meer voor het ziekenhuis, geloof ik.
2: Ja, voor de restauratie van het ziekenhuis. Ja. Renovatie inderdaad. Omdat iedere stem ertoe doet. Ja. Hoe ver ook weg het hoort bij Nederland. En dan moeten we dezelfde inzet tonen als dat we hier voor een ziekenhuis bijvoorbeeld zouden doen.
1: Goed, dan is het vervolgens dus afgelopen in de Tweede Kamer. Is het dan moeilijk om daarvan los te komen? Want je hebt toch een tijd, 2 jaar in het centrum van de macht gezeten in Nederland.
2: Zeker. Het is alsof je zeg maar op dieet gaat en dan mag je geen suikers en geen frisdrank meer. Nou, dan ben je de eerste paar weken niet te genieten. En daar moet je dus doorheen. Je moet ergens doorheen. Je moet het los kunnen laten. Ik ging op een gegeven moment ook, toen de nieuwe kamer geïnstalleerd was, dacht ik dat het een goed idee was om debatten te gaan kijken. Nou, dan vreet je op de bank thuis hoor. Want je bent natuurlijk niet meer daar. Dus je kan niks zeggen wat jij zou zeggen, maar tegelijkertijd zie je ook gewoon weer dat hetzelfde patroon, hetzelfde stramien zich herhaalt.
1: Ja. Volg je het nog wel verder, wat daar allemaal gebeurt?
2: Af en toe. Toevallig heb ik gisteren dan het debat jeugdzorg-jeugdhulpverlening gekeken, maar ook met dezelfde uitkomst eigenlijk, dat je een minister ziet staan die zegt, ik wil er van alles aan doen, maar eigenlijk lege woorden, want wat ga je nou precies doen dan?
1: Ja, want je zei eigenlijk ook dat het helemaal niet zo'n leuke wereld is om in te zitten. Hè? Het woord slangenkuil gebruikt je nog de laatste keer dat je hier in de uitzending was. En ook als je iets voor elkaar wil krijgen, moet je wel echt lange adem hebben. Want het is een olietanker die je nauwelijks van koers kunt veranderen. Ja. Heb je veel frustraties overgehouden aan die tijd?
2: Een tijdje was ik gefrustreerd. Tegelijkertijd denk ik dat als je iets wil veranderen, dat je frustratie er mag zijn, maar dat je ook wel moet beseffen waar je ingestapt bent. De politiek is nou eenmaal een heel log apparaat wat op een bepaalde manier zich altijd heeft opgesteld en bepaalde resultaten daardoor heeft gebracht in de maatschappij. En als je iets wil veranderen, moet je soms dus accepteren dat je zaadjes plant voor een boom waarvan jij niet meer van de schaduw gaat genieten, maar wel de generaties na jou.
1: Ja, het avontuur in Den Haag is dus voorbij. Ja. Zie je nou nog, want je blijft NSC wel trouw, geloof ik, hè? Heb je nog contacten?
2: Ja, ik heb zeker nog contacten met mijn collega's of ex-collega's, oud-collega's, hoe je ze wil noemen. Omdat ik belangrijk vind dat je in verbinding blijft met mensen die ooit dezelfde gedachten hadden, want ooit zijn we natuurlijk begonnen met we gaan die politiek veranderen. En daar mag men van alles van vinden, hoe je het hebt gedaan, hoe het is gegaan. Daar zijn altijd lessen uit te trekken.
1: Maar zie jij nog een heropleving van de partij?
2: Dat weet ik zo net zo niet. Het is natuurlijk een harde klap die men heeft moeten verwerken van 0 naar 20 en 20 naar 0. En ik denk dat je daarvoor eerst weer aan dat fundament moet werken. Dus daar ligt nog wel wat werk als je dat opnieuw zou willen opbouwen.
1: In de tussentijd blijf jij je inzetten voor thema's die ook al in de Tweede Kamer nauw aan het hart lagen. Ik noem misstanden in de jeugdzorg. Ik noem geweld tegen vrouwen, vermoorden van vrouwen, femicide. We nemen dit gesprek nu op vrijdag op. En jij gaat straks naar Apeldoorn.
2: Ja.
1: Waar een monument wordt onthuld voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Jij gaat daar ook spreken als oud-Kamerlid. Ja. Wat ga je zeggen?
2: Nou, wat ik ga zeggen is wat ik eigenlijk altijd heb gezegd. Ik ga een verbinding maken tussen het verleden, het heden en de toekomst. Het is belangrijk om dingen te erkennen en herkennen. Daar vervolgens oplossingen aan te binden. En in de toekomst samen te kijken hoe je het beter kan doen. En dat is wat ik daar ga zeggen. En dat het wel belangrijk is dat als je die saamhorigheid wil creëren, dat men op één lijn moet komen met elkaar. Dus het is niet ik zit op mijn schip en ik vaar. Nee, we moeten op één schip komen met elkaar. Ja. En een koers bepalen.
1: Nou, het is een monument voor heel Nederland. Hè? Ja. Een beetje centraal in het land was de gedachte. Het initiatief komt van slachtoffers van geweld in de jeugdzorg.
2: Ja. Mijn oud groepsgenootje ook. Ik heb met haar op de gesloten groep gezeten. Naomi van Achelen. Ja.
1: Ja, de erkenning heet het.
2: Ja.
1: Dat is belangrijk.
2: Ja, want uiteindelijk draait alles. Kijk, dat is de verbinding die je ook ziet in de politiek bij de thema's. Toeslagenschandaal, jeugdzorg, femicide. Het is het erkennen van wat zich afspeelt. Dus noem het femicide. Noem het dat het fout is gegaan in de jeugdzorg. Noem het dat de overheid mensen bewust heeft vermorseld. Ja. En erkenning, daar begint heling. Als je niet erkent, kunnen mensen ook niet helen. Hoe wil je vertrouwen ooit herstellen dan?
1: Ja, maar daar kom je natuurlijk wel bij een teerpunt. Hè? Er kwam deze week het tweede rapport uit van Jason Boekwandas over de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ja. Nou ja, jij hebt dus ook ervaring. Gewoon echt persoonlijk in. Hij is ook ervaringsdeskundige, trekt vernietigende conclusies. Hij komt er eigenlijk op uit dat er maar heel weinig verandert. Er zijn gesloten inrichtingen die hij in zijn eerste rapport heeft beschreven. Die zijn nu gesloten. Maar ja, mensen die daar hebben gezeten, hebben toch verschillende van een einde aan hun leven gemaakt. Die zijn aan hun lot overgelaten vervolgens. Durf jij nog te hopen op verbetering?
2: Wat een zware vraag, Jeroen.
1: Ja,
2: ik wil sowieso blijven hopen op verbetering. Eén, ik heet Veet, dus dat zou heel gek zijn als ik geen hoop had. En twee, ik heb hoop omdat mensen op de barricade blijven staan. Zoals een Jason, zoals een Daisy, zoals een Marlene. Zoals Naomi. Ik kan heel veel namen opnoemen. Maar er zijn zoveel mensen die zich stelselmatig blijven uitspreken, waardoor ik die hoop wel moet hebben.
1: Ja.
2: Dat ze eindelijk een keer gehoord gaan worden. Het ligt gewoon voornamelijk ook echt in Den Haag. Den Haag moet dingen anders gaan doen.
1: Ja, maar goed, jij hebt daar natuurlijk gezeten. Hè? Jij hebt je echt ingespannen om die gesloten jeugdzorg, om dat helemaal verleden tijd te laten worden. Dat blijkt zo hardnekkig te zijn. Volgens mij is bijna iedereen er wel van overtuigd dat het systeem niet goed functioneert op dit moment. Maar niemand lijkt in staat om daar echt grondig iets aan te veranderen.
2: Nee, maar dat is omdat het moed en lef kost om te zeggen, weet je wat, tot nu toe is het niet goed gegaan. Hakbijl erin, we gaan het helemaal anders doen. Ja. Niemand voelt die verantwoordelijkheid eigenlijk, omdat het dus zo
1: maar maakt dat dan niet uit dat jij daar dan rondloopt, zelf slachtoffer in de toeslagenaffaire, zelf slachtoffer van opsluiting in de gesloten jeugdzorg, dat jij dat geluid laat horen en zelfs dat helpt niet.
2: Ik denk dat het wel uitmaakt. Ik denk alleen dat we ons niet de illusie moeten hebben dat als ik daar die 2 jaar heb gezeten, dat binnen die 2 jaar ook daadwerkelijk iets aan zo'n rigoureus logsysteem veranderd kon worden. Dat kan je alleen maar in kleine stapjes. En als je het groot wil doen, dan moet een minister of een staatssecretaris echt opstaan en zeggen, weet je, er zijn nu zoveel rapporten geweest, zoveel vernietigende conclusies, en die herhalen zich keer op keer.
1: Ja.
2: Ik ga dit nu anders doen, ik ga ervoor staan.
1: Ja, want rapporten zijn er genoeg, maar er is nog steeds geen minister die dat roept. Wat
2: en dezelfde conclusies, hè?
1: Ja.
2: Dus als ik al die rapporten naast elkaar leg, want ik heb ook een reflectie in het rapport van Jason geschreven over hoe ik vind dat mijn tijd in de politiek is geweest, en dan mag ik het zeggen, hè, want ik heb er gezeten. De politiek leert niet. Politiek reflecteert ook niet. En dan kom je dus niet verder. Want dan blijf je doen wat je altijd deed. En dan kreeg je wat je altijd kreeg. En dat is gek. Want je zit daar voor de mensen.
1: Ja.
2: Dus wanneer gaan we nou een keer echt luisteren? Je kan niet alles voorkomen. Maar je verandert alleen iets door te erkennen en echt te luisteren. Hetzelfde met femicide.
1: Ja.
2: Al die instanties die werken gewoon niet goed met elkaar samen. Signalen worden te laat opgepakt of niet opgemerkt. En ineens gaan we daarna, als het echt gebeurt, met z'n allen kijken, oh ja, maar dan hadden we dit moeten doen.
1: Ja, we hebben een heel duidelijk voorbeeld in Almere Poort met Boesga. Zij was 24, moeder van 5 kinderen. Ja. Door haar, vermoedelijk haar ex-partner op het leven gebracht, toen ze een boodschap vanuit de vrouwenopvang in Poort ging doen.
2: Ja.
1: Vorige week kwam een rapport naar buiten. Precies wat jij zegt, allerlei hulpinstanties doen wel hun best op hun eigen terrein, maar het is enorm versnipperd. Niemand heeft de regie. Het is systeemfalen.
2: Ja, en tegelijkertijd is systeemfalen toch ook wel mensfalen, want wij houden dat systeem in stand, toch? Wij kiezen ervoor om op die manier te werken. Dus met de beste intenties die je hebt, want ik zeg ook altijd, ik zeg niet dat iedereen zijn werk niet met de beste intenties doet of niet met zijn hart op de goede plek. Maar als je dat systeem overeind houdt, dan is het niet alleen systeemfalen. Dan maken wij ook elke dag bewust de keuze om toch via op deze manier te werken die niet altijd helpt.
1: Hoe houd jij de moed erin? Want dit zijn zware onderwerpen waar je mee bezighoudt en waar je druk om maakt.
2: hoe hou ik de moed erin? Ja, altijd zeg maar bedenken dat ik dit voor iemand doe. Er is altijd wel iemand die dit nodig heeft. Ik doe dit niet zomaar. Er zijn mensen die dit nodig hebben. En als ik morgen zou opstaan en zou zeggen, ik doe het niet meer, maar met mij ook iedereen die zich inzet, dan zou er dus niks veranderen.
1: Dank voor dit gesprek, Veet Bruiding.
0: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan.
1: Goedendag. De Lelystadse politiek was 4 jaar geleden vol goede moed. Geen onderling geruzie meer, maar eensgezind de schouders eronder met als basis een raadsakkoord. Toch liep het vooral de laatste maanden weer helemaal mis. En nu stapt ook de laatst overgebleven wethouder van dat college uit de politiek. Jacques Kruis, u was eigenlijk de grondlegger van dat raadsakkoord. Dat beloofde dat er een andere manier zou komen van politiek bedrijven in Lelystad. In december maakten we al een beetje een voorlopige balans op. Misschien net iets te vroeg in dit programma van de achterliggende periode. U zei toen, ik ben positief verrast over hoe het heeft uitgepakt. Er is weer stabiliteit, er is weer inhoudelijk debat. Ja, hebt u daar nog iets aan toe te voegen?
2: Nou, ik sta er nog steeds op dezelfde positieve manier in.
1: Toch wel?
2: Ja. Natuurlijk is er van alles en wat misgegaan de afgelopen maanden.
1: Ja. Want even voor de duidelijkheid, hè, voor mensen die het gemist hebben. Een maand na dat gesprek van ons is de boel totaal ontploft. Er was een bestuurlijke crisis eigenlijk. Vertrouwensbreuk ook tussen het college en het ambtenarenapparaat zou je het wel kunnen noemen. Eind januari leidde dat al tot het vertrek van 2 wethouders. Ruim een maand later ging er nog 1 weg. U was de last man standing, zoals ze dat noemen. En de politiek lag helemaal in puin.
2: Ja, dat was inderdaad heel vervelend. Punt is voor mij wel dat dat erg weinig met het raadsakkoord en met de werkwijze te maken had. Het had veel meer met de personen te maken. Die hun rol niet meer goed gingen invullen. Die daar op een.
1: Dan heb je het over collega-wethouders van u.
2: Ja. Die op mijn ogen heel vreemde manier mee omgingen. Dus dat staat eigenlijk een beetje los van het systeem wat we hadden bedacht. Waarin je iets minder. Met name ook wethouders selecteert langs de weg van politieke stromingen. Mm-hmm. Maar veel meer kijkt naar van wie is goed geschikt voor de baan.
1: Je zou ook kunnen zeggen, misschien is er toch bij de selectie van wethouders iets niet helemaal goed gegaan.
2: Ja, dat uiteindelijk kan je dat zeggen. Hoewel, ik ook moet zeggen, 3,5 jaar is het uitstekend gegaan. En juist ook in de communicatie tussen college en raad ging het heel erg over de inhoud. Ja. Juist helemaal niet zo over de poppetjes en het gedoe en wie met wie enzovoort, enzovoort.
1: Maar goed, over dat laatste half jaar wil ik dan toch nog even iets meer weten. Want de wethouders die het betrof in eerste instantie, die centraal stonden in dit drama. Dennis Grimberg, Annemieke Messeling-Dijkstra, die moesten weg uiteindelijk. Ze wilden orde op zaken stellen in het ambtelijk apparaat. Buitengewoon ontevredenheid was daar over de aansturing, over vakbekwaamheid. Ook wel tegenwerking werd genoemd. Aanvankelijk ging u toch ook mee in het idee om dat ambtelijk apparaat te herstructureren?
2: Ja, zeker. En dat is ook nodig. Er is echt wel wat aan de hand in de zin dat deze tijd vraagt andere werkwijze, andere manier van doen enzovoort. Andere betrokkenheid af en toe ook van ambtenaren. Het verschil tussen hen en mij was heel, heel duidelijk dat wat mij betreft de gemeentesecretaris daarin de cruciale rol speelt. Ja. En niet het college.
1: Nee, zij wilde als het ware de gemeentesecretaris eigenlijk passeren door middel van een bestuursopdracht, zoals dat dan heet, waardoor ze eigenlijk zelf het heft in handen namen bij de reorganisatie. Klopt. En dat vond u een stap te ver?
2: Dat vond ik eigenlijk een stap te ver. Ik heb me daar ook uiteindelijk tegengekeerd.
1: Ja, u hebt toen in het college daartegen gestemd met de burgemeester.
2: Ja, dus en juist omdat ik de verhoudingen zuiver wilde houden. Bestuurders moeten besturen. En die gaan geen leiding geven aan een ambtelijke organisatie.
1: Hoe was dat dan op dat moment in het college? Want het is natuurlijk wel een heel cruciaal onderwerp.
2: Ja, het was.
1: Als je daar zo over van mening verschilt.
2: Vervelend. Dat was heel vervelend natuurlijk. Kijk, het gekke was inhoudelijk. En daar ging het natuurlijk ook vooral heel lang om in het college. Konden we elkaar prima vinden. En kwamen we tot goede dingen voor de stad.
1: Maar op dit punt
2: vind ik ook veel gedaan. En op dit punt was het verschil zo groot dat het ook voor mij uiteindelijk onwerkbaar werd.
1: Ja, wat betekende dat dan voor u?
2: Dat ik het voornemen had om zelf op te stappen.
1: Op welk
2: moment?
1: Omdat
2: ik vond dat ik dit niet meer naar de bevolking, naar de stad kon verantwoorden.
1: Op welk moment dacht u dat?
2: Nou, dat was eigenlijk vlak voor de raadsvergadering waarin de beide anderen aftraden.
1: Ja, dat was wel een interessante week die daaraan vooraf ging. Want op een gegeven moment kwam er ook een statement naar buiten van de wethouders. Waarin eigenlijk het optreden van de wethouders werd verdedigd en toegelicht. Was dat ook namens u? Want eigenlijk zegt u nu dat u daar toch anders over dacht.
2: Nou, wat er gebeurde was dat ik Een eind ben meegegaan omdat ik het gevoel had dat we het op die manier misschien toch ook nog bij elkaar konden brengen. Mm. Toen bleek dat daar ook ambtelijk geen enkel vertrouwen meer was. Toen was voor mij ook wel de grens bereikt, overgegaan.
1: Ja, want vanuit het ambtelijk apparaat kwam op dat moment kwam er ook een brief op een gegeven moment vanuit de ambtelijke top, ja, hè, waarin geklaagd werd over intimidatie, ja, schofferend gedrag, ja, grensoverschrijdend gedrag van 3 van de 4 wethouders.
2: Klopt.
1: U was al net die ene, geloof ik.
2: Klopt. Ik was daar, zeg maar, nou, voor mijzelf blij mee dat de ambtenaren hun vertrouwen in mij wel uitspraken.
1: Ja.
2: En dat was voor mij ook aanleiding om te zeggen, ja, maar dan is het misschien helemaal niet zo verstandig dat ik opstap. Want als ik opstap, ja, dan verandert dat de situatie niet.
1: Want dus u hebt daar een paar dagen mee rondgelopen. Toen traden uiteindelijk Grimbergen en Messelink af.
2: Ja, ik heb daarmee rondgelopen. Op het moment dat in de openbaarheid kwam, wat op zich natuurlijk nooit had gemogen, maar in de openbaarheid kwam wat zich intern afspeelde. Ja. Toen werd ook voor iedereen duidelijk dat ik partner deel van dat gedoe uitmaakte.
1: Ja, terwijl u in die bewuste vergadering in de Raad eind januari nog wel het woord voerde namens het college, dus ook namens die andere wethouders.
2: Ja, het is ook heel simpel wat dat betreft. Ik had het in portefeuille, dat onderwerp. Mm. Dus ik moest de eerste zijn die daar wat over zei.
1: Het is wel een hele bizarre tijd geweest wat dat betreft.
2: Ja, het was heel idioot. Hoewel, tegelijkertijd, ik sta nog steeds achter wat ik toen gedaan heb. Ik heb namelijk toen aangegeven van, dit en dat is aan de hand. Ik heb ook tegelijkertijd aangegeven, naar aanleiding van het signaal,

0: Met zelfs als enige wethouder, laten we aangevuld met Tjeerd van der Svan en Jan-Nico Appelman. Ja. Hebben deze gebeurtenissen nou eigenlijk nog meegespeeld bij uw besluit nu om niet door te gaan als wethouder?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik heb steeds getwijfeld. Ja. Ik ben inmiddels bijna 69, dus ik hoef allemaal niks meer. En ik dacht, ik ga alleen door als ik echt zelf, min of meer persoonlijk, echt meerwaarde heb in dat college. Ten opzichte van de anderen, ten opzichte van de opgave die er is. En toen het raadsakkoord of het nieuwe akkoord vorderde. Ja. En ik ook enig zicht kreeg, ook vanuit mijn partij, wie mogelijk kandidaat wethouder zouden zijn, werd mijn beslissing heel eenvoudig. Daar zitten goede mensen bij.
0: Dat was een geruststelling.
1: En dat is een goed programma, borduurt voort op wat wij gedaan hebben. En ik heb veel kunnen doen voor de stad de afgelopen 4 jaar. Dus mijn keuze was toen heel eenvoudig. Dan laat ik het over aan de volgende generatie, aan nieuwe mensen.
0: Sjaak Kruis, nu nog wethouder van Lelystad tot 30 juni. Heel erg bedankt.
1: Jij ook bedankt.
0: En volgend weekend is er weer over Flevoland gesproken. Graag tot dan.
2: Download nu de app van Flevoland en je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij groot nieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
3: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met wolken en zon. De zon gaat pas rond 10 uur vanavond onder. Gedurende de nacht naar maandag trekken wolkenvelden vanaf de Noordzee over Flevoland. En hieruit kan in de loop van de nacht wat motregen vallen bij zo'n 12 graden. Maandag starten we met lage bewolking en in de ochtend kan nog een spat

0: regen vallen. Maandagmiddag is het droog en vanuit het westen breekt de zon door. Uiteindelijk wordt het volop zonnig. Bij een matige noordwestenwind loopt het kwik op naar 17 of 18 graden. Ook maandagavond schijnt de zon nog een tijd. Rond zonsondergang is het ongeveer 14 graden. Vanaf dinsdag wordt het warmer en eind van de week wordt het zo'n 28 graden. Daarbij is er veel zon, maar ook kans op onweersbuien.
1: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met
2: Joost Valk en Auke van Sloten. Zij hebben samen met Pieter ten Apel de Stichting Veerkracht opgericht. Een plek waar jongeren die vastlopen in het leven terecht kunnen voor hulp. Goedemorgen beiden.
3: Goedemorgen.
2: Stichting Veerkracht, wat doet dat precies?
3: Ja, dat is eigenlijk wat de naam al zegt, zeg maar. Het is een stichting van mensen die dat stukje kunnen gebruiken. Die mogen bij ons aankloppen.
2: Ja, wat doen jullie dan precies voor die jongeren?
3: Ja, we doen eigenlijk coaching en begeleiden. En het varieert van verslavingszorg tot mensen die gewoon vastlopen in het leven. En dat kan op verschillende gebieden eigenlijk wel zijn. Ja.
2: Joost, waarom hebben jullie voor deze opzet gekozen? Want iedereen kan hier gewoon binnenstappen, hè? Dat is het idee.
4: Ja, zeker. En niet alleen fysiek binnenstappen, hè? Want het pand wat we nu huren hebben we eigenlijk een half jaar. Maar ik denk vooral dat we gewoon heel erg bereikbaar toegankelijk zijn. En niet alleen wij, hè. Auke die zit eigenlijk vooral in de uitvoering. Auke is bereikbaar, maar we hebben eigenlijk een schil van vrijwilligers, van mensen die zich inzetten. Die zelf deels ervaringsdeskundig zijn, maar deels ook allerlei verschillende achtergronden hebben. En die mensen zijn ook bereikbaar. Dus we hebben een grote pool, misschien wel van, wat is het, Auke, 40, 50?
3: Tussen de 35 en 40 volgens mij nu.
4: Vrijwilligers, ja. En als iemand ook maar een stukje hulp nodig heeft, op wat voor gebied dan ook. Hè, of het nou psychische problematiek is, verslaving, vastlopen in het leven, zingevingsvragen, zelfdestructie. Nee. Kunnen allerlei voorbeelden kunnen ervan geven, maar kunnen ze bij ons terecht. En wij zijn gewoon heel laagdrempelig en toegankelijk. En dat is denk ik onze kracht.
2: Laagdrempelig en toegankelijk dus. Jongeren kunnen dan bij jullie terecht. Auke, wat doen jullie dan precies met de jongeren?
3: Nou ja, we beginnen natuurlijk ten eerste gewoon dus met een goede intake. Om te kijken van waar ligt de zorgvraag precies. En daar hebben we een heel specifiek formulier voor, zeg maar. Waar er eigenlijk uitkomt waar hun hulpvraag ligt. Vaak is het de begeleider die een heleboel dingen vindt en vanuit daaruit gaat werken. Maar dit is echt een formulier waar naar voren gaat komen waar hun hulpvraag ligt. En daar gaan we samen naar kijken, zeg maar, waar we ze kunnen begeleiden.
2: Want stel, er komt hier een jongere binnen die heeft inderdaad een drugsverslaving of een alcoholverslaving. Hoe gaat dat traject dan? Wat gebeurt er dan precies?
3: Nou, wat eigenlijk de vraag is van wat de cliënt eigenlijk precies wil. Voornamelijk wordt er bij andere partijen heel snel regionaal doorverbonden. En wij kijken echt met de cliënt samen van wat heb je nodig. En wat zou voor jou die extra stap zijn, zeg maar. Wat je zoekt in een kliniek of in een ambulant traject om echt verder te komen.
2: Je moet gewoon goed geluisterd naar diegene. En vanuit
3: daar richten wij ook de hulpvraag op in. Ja. Zeg maar, om te kijken van wat de cliënt echt nodig heeft. Ja. En vooral denk ik ook het betrekken van ervaringsdeskundigen. De jongens die wij op dit moment...
2: Zijn dat de jongeren zelf ook?
3: Dat zijn ook de jongeren zelf, ja. Bij de jongeren die via ons naar een kliniek zijn geweest, die bieden wij na de tijd ook een ervaringsdeskundigheidstraject aan. Zodat zij hun hoop en hun kracht, zeg maar, weer in kunnen zetten om weer een ander te helpen.
2: Ja, want wat doet inderdaad een ervaringsdeskundige voor zo'n jongere?
3: Nou, ik denk dat daar een ervaringsdeskundige veel meer begrip heeft voor de aandoening van de ander. Omdat hij het zelf heeft meegemaakt. Hij heeft zelf in die diepe dalen gezeten. En kan dat veel beter overbrengen naar diegene. En dan bijvoorbeeld vertellen van weet je, ik snap dat de stap heel moeilijk is om een klinisch traject nu te gaan volgen. Ik heb dat ook gedaan. En ik heb dat op deze manier gedaan. En bij die aanbieder. En ik heb er dit en dit aangehad. Ja.
2: Jullie hebben sinds een half jaar ook een pand hier op Urk. Daar komen jullie ook samen met jongeren die geholpen zijn, die jullie aan het helpen zijn. Wat doet dat met hen?
3: Ja, die verbinding is gewoon echt magisch bijna. Er komt hier aan de tafel, komen hier mensen met verschillende hulpvragen eigenlijk samen. En tijdens een gezamenlijke coaching sessie doen we bijvoorbeeld ook... Even met elkaar even op de biljarttafel of een spelletje dart of een ander bordspelletje samen. En je ziet gewoon dat die verbinding brengt gewoon hele mooie dingen met zich mee.
2: Ze gaan echt samen met elkaar in gesprek. Houden ze elkaar ook een soort spiegel voor of zo, Joost?
4: Ja, zeker. Kijk, en dat is denk ik het grote verschil als iemand een spiegel voorhoudt die niet begrijpt wat het is, is dat heel anders dan dat iemand jou een spiegel voorhoudt die zelf begrijpt wat het is, waar je doorheen gaat, mm-hmm. met wat voor uitdaging je te maken hebt. En ik denk dat dat gewoon de grote kracht is. En daarbij, en dat geeft Auke eigenlijk aan, brengt het ook weer een soort sociaal netwerk met zich mee. Hè? Want je kunt ook weer terugvallen in je oude sociale netwerk, waar misschien gedronken gebruikt wordt. In ieder geval waar je het lastig hebt om buiten die verslaving te blijven. En dat is denk ik de waarde van dit soort sessies.
2: Is dit de kracht ook van veerkracht? Dat je dus ook na een traject dat de betrokkenheid blijft. Dat er misschien dan zelfs inderdaad nieuwe vriendengroepen ontstaan. Ja. Die hetzelfde mee hebben gemaakt.
4: Zeker. Ik denk dat ons motto is, al zou je na 4 jaar nog weer terug willen komen. En je blijft onderdeel zeg maar van het netwerk. Je blijft, in die zin is het een soort familie eigenlijk, zou je het kunnen zien.
2: Joël en Anton, jullie zijn allebei jongeren en betrokken bij Stichting Veerkracht. Joël, wat heeft Veerkracht voor jou betekend?
5: Ja, eigenlijk begint het bij Auke. Die heeft altijd, ik heb een verslavingsverleden. En ik heb toen een klinische opname in het verleden gehad. En ik dacht altijd dat ik mijn middel alcohol nog kon gebruiken. Ik ben eigenlijk verslaafd aan cocaïne. Toen ben ik helaas teruggevallen. Daarna een langere tijd clean geweest. En toen weer teruggevallen. En die stap om weer een klinische opname te nemen, vond ik gewoon super lastig. Ik wou het niet. En ik schaamde me er eigenlijk voor. En totdat ik hulp bij Auke zocht. En die heeft me gewoon daarin weer begeleid. Dat ik me niet hoef te schamen. En tot vallen en opstaan ook bij het leven hoort. En ja, daar ben ik gewoon enorm dankbaar voor.
2: Wat deed Auke en wat deed Veerkracht dan anders dan alle andere instanties?
5: Bij instanties ga je naar de instantie toe en ga je daar een gesprek aan. Maar als ik mijn ouders niet bij wil hebben, dan zijn ze er niet bij. Maar Auke die zoekt mij op en die betrekt ook mijn ouders erin. Want verslaving is niet alleen een ziekte voor mezelf, maar het is een familieziekte. Ik trek iedereen mee in die sleur van verslaving, zeg maar. Dus Auke die staat echt betrokken bij. Niet alleen bij mij, maar ook bij mijn ouders en mijn naasten, zeg maar.
2: Dus het eindigt niet om 5 uur 's middag, zeg maar, maar de betrokkenheid is gewoon altijd.
5: Ja, 24/7 in principe, ja.
2: Anton, jij komt net terug uit een safe house.
4: Ja.
2: Voor je verslaving. Ook betrokken nu dus bij Veerkracht. Wat doet Veerkracht voor jou dan?
6: Ik kan kort gezegd wel zeggen dat Veerkracht mijn leven heeft gered. Ik heb al meerdere ritjes gedaan in de verslaving. En telkens ben ik gewoon weer plat op mijn gezicht gevallen, om het zo maar te zeggen. En Auke is er eigenlijk al vanaf 2021 bij mij. En het enige wat hij heeft gedaan voor mij is de weg wijzen. En de weg naar de goede wijzen. Ja, een verslaafde moet uiteindelijk zelf de stap zetten om het herstel te kiezen en het ervaren. Als je er zelf niet in gelooft als verslaafde, dan zult hij er ook niet komen. Maar Auke heeft altijd gewoon de weg gewezen bij mij. En nu heeft hij de goede weg wederom laten zien. En ja,
2: 2021, het is nu 2026.
6: Zeker.
2: Dus wel volhardend.
6: Ja. Ja, nee, het is echt een helse rit geweest de afgelopen 5 jaar. Maar nu, de laatste half jaar, heb ik echt gezien wat leven is. En wat een ander voor mij gedaan heeft, wat Auke voor mij gedaan heeft, dat wil ik nu ook een ander gunnen die nog aan het lijden is van de verslaving. En dat is gewoon de kracht van ervaringsdeskundigen. Want wat Johan net vertelde, erken ik enorm. En die erkenning, dat is zo belangrijk voor verslaafden. En je bent niet alleen, want er zit zoveel schaamte. Als je dingen hebt gedaan, er komt zoveel schaamte bij kijken. En als je dan een ander hebt die hetzelfde heeft meegemaakt, dan voel je je niet alleen en je bent niet eenzaam. En in deze ruimte ben je helemaal niet eenzaam.
2: Wat zouden jullie nog willen met de stichting?
3: Veel. We hebben nog wel 1000 heen mensen. Ja, uiteindelijk uitgroeien zeg maar tot een plek waar er gewoon wat mensen uiteindelijk betaald in kunnen hebben. Om gewoon 24 uur per dag, 7 dagen in de week zorg te kunnen bieden. Ja.
4: Een leerwerkbedrijf, hè, hebben we het ook wel
3: gehad. Ja,
4: daar
3: hebben we ook wel naar. Dus
4: dat soort ideeën inderdaad ook een stukje op straat of op ontmoetingsplekken zeg maar aanwezig zijn. We hebben het ook wel eens gehad over noodopvangplekken. Maar goed, dat moet je natuurlijk goed bespreken met alle andere partijen.
3: Ja.
4: Of je dat wilt en hoe je dat inricht.
2: Maar en wat doet het met jullie als jullie, de jongeren zijn hier met elkaar aan het praten tijdens een avond. Wat doet dat dan met jullie? Wat voor gevoel geeft jullie dat?
3: Ja, wat voor gevoel geeft je dat? Ik krijg er persoonlijk gewoon zelf een heleboel energie van. Als je ziet dat mensen die eerst vastliepen, gewoon nu de, de tools hebben geleerd, zeg maar, om wel weer een schouders onder hun leven te gaan zetten. En je ziet dat dat goed gaat. Ja, dat geeft mij een gigantisch veel energie.
4: Ja, ik denk dat het klinkt misschien cliché, maar het mooiste in het leven is, denk ik, dat je iets kunt geven. En dat je iets kunt doen en je voor iets kunt inzetten wat echt zijn waarde bewijst. Al zouden we er één iemand geholpen hebben en het zijn er meer, weet je wel, dan is het eigenlijk al waard. En uiteindelijk, zoals dat is ook onze visie, willen wij gewoon de olievlekwerking zijn. Dus ja, ook de mensen die geholpen zijn, hebben ook gewoon weer hun waarde in het helpen van andere mensen. Dus het is niet zo dat wij, zeg maar, dat doen met elkaar.
3: Nee, het is echt samen, ja.
4: Ja.
2: Dank voor dit gesprek, Joost Valk en Auke van Sloten.
3: Dankjewel.
4: Graag gedaan.
3: Graag gedaan. Ja.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met wolken en zon. De zon gaat pas rond 10 uur vanavond onder. Gedurende de nacht naar maandag trekken wolkenvelden vanaf de Noordzee over Flevoland. En hieruit kan in de loop van de nacht wat motregen vallen bij zo'n 12 graden. Maandag starten we met lage bewolking en in de ochtend kan nog een spat regen vallen. Maandagmiddag is het droog en vanuit het westen breekt de zon door. Uiteindelijk wordt het volop zonnig. Bij een matige noordwestenwind loopt het kwik op naar 17 of 18 graden. Ook maandagavond schijnt de zon nog een tijd. Rond zonsondergang is het ongeveer 14 graden. Vanaf dinsdag wordt het warmer en eind van de week wordt het zo'n 28 graden. Daarbij is er veel zon, maar ook kans op onweersbuien.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.
3: I bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond bij
1: mij. De leukste muziek. Dit is Flevoland in het weekend.

worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistaanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde twee keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags breekt de zon steeds vaker door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

when it's real, I keep it alive.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpunten. Maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Goedemiddag Jordi en Oudeke.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen 2 helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middag steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.